0: is 105. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

vanuit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer, vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Tijdens de buien is het een graad of 16.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
4: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
3: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
5: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
3: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file door een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer en ongeveer 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen, 8 september.
8: Goedemorgen.
9: Vroeg op.
0: Met Rob Jonker.
7: Heerlijk vroeg op. Morgen. Oh, dat is gewoon gezellig. Fijn dat je erbij bent. Het is een brand new day. Dit is Haarlem 105. Vandaag de dag.

0: Een hele goede morgen. Brand new day. Ja, dat is het zeker. Dinsdag de 8e september des heren 2026. En je luistert naar de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10 uur zijn we er van maandag tot en met vrijdag. En gisteren beet hij het spits af. Ja, we hebben het natuurlijk over Bob Evers. En morgen is hij er ook. Jazeker. Pedro van Looy niet op de woensdag, maar wel op de zaterdag kom je hem tegen. Wil jij Pedro luisteren? Dan zaterdag. Want in het weekend zijn we er ook tussen 7 en 9. Wat gaan we doen? Natuurlijk, het eerste uur straks om 7:30. Ja, dat is nog lekker vroeg. Het Haarlem 105 nieuws. En dat wordt natuurlijk voorgelezen door Tessa Bosma. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Tessa vertelt erover. De welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. Dat is minder prettig. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar. Waarvoor en hoe het zit, Tessa gaat het je vertellen. En de jaarlijkse jaarmarkt in Bloemendaal gaat er weer komen. Altijd gezegd. En de Haarlemse punkband Traumatizer. Ja, die gaan naar Japan. Is dat goed? Ja, die gaan naar Japan concerten geven. Dat alles, Haarlem 105 nieuws. Straks om 7:30 alweer een reden om gewoon lekker te blijven luisteren. We gaan naar het landelijke nieuws kijken. Ja, landelijke nieuws. Wat zal het worden? Nou, ik ga het je vertellen. Minister Letschert van Media neemt haar definitieve besluit over de licentie van Ongehoord Nederland. Heb je ongetwijfeld over gehoord? Het Ongehoord Nederland. Vorige week liet het commissariaat van de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van de publieke omroepbestel. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. Dan hou je even stil, hè? Ja, in Den Haag houden vakbonden een grote manifestatie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk, de universiteiten worden op de Koekamp verwacht in Den Haag. Daar wordt het druk. En een stukje sport. FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen om 2:00 vanmiddag de laatste 26 minuten van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. Aanhangers van de Utrechtse voetbalclub gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld in het stadion De Galgenwaard. Bij de wedstrijd mag geen publiek aanwezig zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Nou, dat is het landelijk nieuws. We hebben het Haarlemsdagblad even voor je geopend. En daar zitten weer een aantal interessante items die ik met je wil delen. Schizofrene Italiaan krijgt TBS met dwangverpleging na bedreiging van agent met nepgranaat in Schalkwijkse KFC. Of de KFC. Dat gebeurde daar allemaal. Crowdfunding voor gedupeerde failliet slachthuis. Bijna op streefbedrag. €27.600 opgehaald. Ik ga het je vertellen. Er is jarenlang te weinig rekening gehouden met omwonenden. De Schiphol zegt adviesbureau dat het beleid heeft doorgelegd. Oh jee. En hoe zit het met de thuiszitters? Kinderen die niet naar school kunnen. Daar wordt door Bridge4 aandacht aan besteed. En Wiene mag van Den Haag nationale chef staalslakken blijven. Ondanks bezwaar van Partij voor de Dieren en BBB. Ervaren lokale bestuurder wordt hij genoemd. En dat is een ding dat zeker is. En de moeder van gehandicapte Chris doet melding van discriminatie tegen de gemeente Haarlem. Slechts 3 van de 128 speeltoestellen is rolstoel toegankelijk. Het zijn allemaal interessante items die ik met je ga delen. Nou, en we hebben natuurlijk ook gewoon heerlijke muziek. Want het is 7:08 op jouw lokale radio.
1: Opstand, wakker worden. Wakker
0: worden. Dolly Parton. Ze staat zelfs weer in de top 40. Met het bekende nummer Jolene. Maar dit is ook mooi.

0: Calling Rebecca Parton Dean. Overleden op 25 augustus 2026. Op 80-jarige leeftijd. En ze staat er weer in de top 40 met haar Jolene. Maar dit mag er ook zijn. Je krijgt van mij zo het weerbericht 12 over 7. Ja, het is op dit ogenblik in Haarlem 18 graden, maar het voelt aan als 15. Het wordt wat kouder en dat mag ook wel. Het is tenslotte 8 september. Maximaal wordt het 20 graden. Vanaf 11 uur gaat er regen komen. En dat gaat de hele dag door, kan ik je vertellen. Dat is minder prettig. En windvlagen tot 35 kilometer per uur.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Bijna 13 over 7. We gaan nog door tot 10 uur. Can't Stop Now. En zo hoort het ook. John Allen, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag.

Nou, dat gaan we zeker niet doen. We gaan heerlijk door. Tot 10 uur zijn we bij John Allen. Hij is een Britse folk-rock muzikant uit Winchester. En als je denkt, nou, dat klinkt wel lekker. Op 27 oktober komt hij in Groningen in de Oosterpoort. En op 28 oktober staat hij in de Melkweg in Amsterdam. En op 29 oktober in Den Haag bij het Paard. Nou ja, kortom. Genoeg mogelijkheden om John Allen te beluisteren en te bezien. Ja, we gaan even naar de verkeersinformatie. Op dit ogenblik 44 files met 173 kilometer. De grootste file staat op de A8 en dat is heftig. Als je die kant op gaat, hou er rekening mee. Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad-Assendelft knooppunt Zaandam. 1 uur en 2 minuten vertraging en het is maar tussen aanhalingstekens 3 kilometer. En het heeft alles te maken met de linkerrijstrook die daar dicht is door een ongeluk. Ik hoorde net om 7 uur pech. Ja, ik weet nou niet wat het is. Is het pech of een ongeluk? Het feit is wel dat je daar 1 uur en 2 minuten vaststaat op de A8 bij Zaanstad-Assendelft.

0: The Man of the House. Zo heet het nummer van Sky Newman. Ze is 22 jaar. En dat is nog hartstikke jong. Het is bijna 7:50 en we slaan het Haarlems Dagblad open. Ja, de crowdfunding om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen is na 2 dagen al bijna op het streefbedrag van 30.000 euro aanbeland. De crowdfunding werd dit weekend opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Door het aangekondigde bankroet van het poppodium lijken er immers nog geen zicht meer op een vergoeding, want er is gewoon geen geld meer. Iedereen werkt keihard om hetgeen waar diegene voor staat te kunnen delen met de wereld, te kunnen inspireren en te verbinden. Al dus de tekst op GoFundMe. Hier hoeven ze niet rijk van te worden, maar ze hebben wel de minimale middelen nodig, zo wordt gezegd. Op het moment van het schrijven van het Haarlems Dagblad gaven 627 donateurs gehoor aan de oproep voor geld en schonken in totaal een bedrag van 27.603 euro. Het streefbedrag is 30.000, dat pas over 6 dagen bereikt hoeft te worden, is daarmee duidelijk in zicht. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Nou, een mooie actie voor de mensen die daar gewerkt hebben en nu niet uitbetaald kunnen worden vanwege een faillissement.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Incognito. Don't you worry about a thing.

je denkt, hé, dit herken ik een beetje. Nou, dat kan wel kloppen. Stevie Wonder heeft het ooit gezongen in 1973. Maar dit is incognito. Don't you worry about a thing. En ik hoop dat dat voor jou ook geldt. Bijna 7:55. Alabama Shakes.

0: ze nemen je mee de tuin in. Alabama Shakes. Het is een Amerikaanse rockband. Dat zou je niet zeggen. Want dit is een, ja, dit is een ballad. Bestaat uit zangeres Brittany Howard, gitarist Hav Fogg, bassist Zach Cockrell en drummer Steve Johnson. Dan weet je dat ook weer. Een kijk op de klok geeft ons aan dat wij richting het Haarlem 105 nieuws gaan. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst op de dinsdag, de 8e september. Des Heren 2026. Het is wel een lekker nummer om een beetje wakker te worden, toch? Als je wekker aan je gaat. Hier is Tessa Bosma.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de tweede Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen in de regio. Onder andere de A8 naar Amsterdam vanuit Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 50 minuten. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Vroeg op met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Bosma. We komen jou straks weer tegen rond 8:30. Elk uur rond de klok van 8:30. Het Haarlem 105 nieuws. We maken je wakker. We duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee. Via haarlem105.nl. Dit is Spider Movie Gang. Een skandaal in het Sperrbezirk.

0: Mooi, dat laatste. Ja, vind ik heel mooi. De Haarlemse burgemeester Jos Wiene mag aanblijven als voorzitter van de landelijke taskforce staalslakken. Dat heeft staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur deze week bekendgemaakt. Kamerleden Femke Wiersma van de BBB en Ines Kostic van de Partij voor de Dieren zaagden aan zijn stoelpoten, omdat zij vinden dat Wiene de staalslaklocaties in Haarlem op hun beloop heeft gelaten. Wiersma en Kostic lieten in juli weten dat ze Wiene een opmerkelijke keuze vonden om een landelijke taskforce over staalslakken te leiden. Het door de Haarlemse burgemeester geleide comité gaat zogeheten handvatten aan gemeenten bieden over de omgang met het giftige mengsel. De afgelopen jaren is dit restproduct van staalproductie gebruikt om paden, wegen en staalslakken mee aan te leggen. Jazeker. In Haarlem werden staalslakken aangetroffen, misschien weet je het nog, bij de Veerplas, het Aziapark en de Rustenburgerlaan. Op die laatste locatie gaat de gemeente ze afvoeren, maar bij de Veerplas zijn ze afgedekt en bij het Aziapark mogen ze zelfs blijven liggen. De GGD oordeelde eind 2025 dat ze op die plek geen groot gezondheidsgevaar opleveren. En deze twee Kamerleden vonden vanwege die handelingen dat Wiene geen goede voorzitter van de staalslakkentaskforce is. Hij zou een burgemeester zijn die staalslakken prima vindt en ze bovendien weigert te verwijderen voor zijn inwoners. Nou, staatssecretaris Bertram is het niet eens met de BBB'er en de PVD'er, Partijen van de Dieren. De voorzitter van de taskforce is gevraagd op basis van zijn ervaring als lokaal bestuurder, benadrukt ze. Daarnaast zegt ze dat alle beslissingen rondom staalslakken in Haarlem zijn genomen door het volledige college van burgemeesters en wethouders. Een burgemeester voert op dit onderwerp ook geen eigen beleid. Nou, misschien waait het over. Het is wel verpand dat burgemeester Wiene zo in het nieuws komt door twee Tweede Kamerleden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Zespresso. Ze komen op 2 oktober in de Philharmonie.

Jazz Special. Met de leadman Joshua Nolet. En ze komen niet alleen naar de Philharmonie, maar ook naar Landgoed Quaprera op 25 en 26 september. En op 26 september wel twee keer. Om 3:30 en om 8:30 in Bloemendaal bij Quaprera. Let's go. Ja, wat gaat het worden in Haarlem? We hebben het natuurlijk over de weersvoorspellingen en de weersverwachtingen. 18 graden op dit ogenblik, maar het voelt aan als 15. En dat heeft alles te maken met de regen die er straks aankomt. Dus het koufront wat het met zich meeneemt. En de wind die waait 34 km per uur. Het wordt niet meer dan 20 graden. Dat is niet koud en ook niet warm, om het zo maar te zeggen. Vanaf 11 uur wordt er regen in Haarlem verwacht. En dat gaat de hele middag door.

Tiger Lewis. Hij bracht het album uit, Mr. Right Now. En daar staat hij op, Mrs. Kisses.

bijna 8:15 op jouw lokale radio Haarlem 105. Mrs. Kisses. We kijken even naar de justitiële situaties. Want meestal op maandag komen die voor de rechtbank. En dit gaat over de 53-jarige Italiaan die op eerste kerstdag in de Haarlemse KFC een politieagent bedreigde met een nep handgranaat. Misschien weet je dat nog te weten. Weet je dat nog te herinneren? Hij heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. Dat is een lastig woord in de lastig woord in de vroege ochtend. Dwangverpleging opgelegd gekregen. Zo werkt

rug tegen de wastafel en kon geen kant op. Hij stond doodangsten uit. Pas later bleek de handgranaat nep. Dus de Italiaan heeft de feiten bekend. Hij kampt met schizofrenie, zo bleek uit een onderzoek van een psychiater en een psycholoog. Toen hij zich misdroeg in de KFC aan de Casablanca-straat en meerdere agenten bedreigde met de dood, zat hij in een psychose, luidt hun conclusie. Ja, de kans dat de man in de fout gaat als hij geen langdurige behandeling ondergaat, wordt ingeschat als zeer hoog. De agent die bedreigd werd met een nepgranaat heeft volgens de rechter recht op een schadevergoeding van 3000 euro vanwege immateriële schade. De officier van justitie had 2 weken eerder ook gevraagd de Italiaan TBS met dwangverpleging op te leggen zonder een maximumduur. De advocaat van de Italiaan wilde dat onderzoek werd gedaan naar alternatieven, maar daar heeft de rechtbank geen gehoor aan gegeven. Het zal je maar gebeuren. Zie ik je lekker KFC te eten. Aloe Black met Breakthrough.

Aloe Black op je radio. Ja, lokale radio Haarlem 105. Jazeker. We zijn 3 uur bij je tot 10 uur. De ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Van maandag tot en met vrijdag. Je krijgt van mij zo de files in Nederland. En dan natuurlijk gericht op Noord-Holland. Ja, de files. Het wordt drukker op de weg. Op dit ogenblik 110 files met 500 kilometer. En dat geldt voor heel Nederland natuurlijk, die 500 kilometer. We gaan even naar de lokale problematieken op de weg te kijken. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer. 4 kilometer. 4 minuten met 5 kilometer moet ik zeggen. Daar sta je langzaam rijdend verkeer. Niet zo prettig, maar het is niet anders. Dan gaan we kijken naar de A8 Zaanstad Amsterdam. Bij Zaanstad.

Stad Assendelft, dat was een hele lange file. Dat valt nu mee, 5 minuten met 3 kilometer. Dus de problematiek is daar opgelost, maar er is nog wel een file. De A9, Diemen Amstelveen, bij Amsterdam Zuidhuis Oost Amstelveen. 5 minuten met 5 kilometer. En ik heb er 2 op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Bij Akersloot knooppunt Velzen, 10 minuten met 8 kilometer. En bij Beverwijk Oost knooppunt Rotterpolderplein, 3 minuten met 2 kilometer. De A10, daar hebben we er ook nog een paar. Knooppunt Amstel, knooppunt de Nieuwe Meer, 3 minuten met 4 kilometer. Dan Amsterdam-West, Amsterdam-Oud-Zuid. 3 minuten met 2 kilometer. Dan schakelen we nog even door naar de B-wegen. Want ik heb volgens mij op de B-wegen ook wel iets gezien. Maar dan moet ik even zoeken, want ik moet altijd zo'n hele rij langs. Dat maakt ook allemaal niet uit, maar het is wel even zoeken. En die is er volgens mij niet meer. Nee, die is opgelost. Maar de A-wegen hebben wel een probleem. Sterkt allemaal. Jij zal er maar in zitten. Nou, je weet in ieder geval, als je zo de auto instapt, wat problemen op de A8 en de A9. 9 voor 8 op jouw lokale radio. En dit is natuurlijk Daryl Hall en John Oates. En dat heerlijke nummer, Man Eater. Dat is iets minder heerlijk overigens, maar dat even terzijde. Blijf lekker luisteren. We zijn er tot 10 uur bij. Maak je wakker. We duwen richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee.

0: Daryl Hall en John Oates. En de Man Eater. Daar moet je voor oppassen. Ik heb nog één nummer voordat we naar het nieuws van 8 uur gaan. En dan zit het eerste uur er alweer op, maar niet getreurd hoor. We zijn er tot 10 uur bij.
1: Is Harlem 105.
0: Het was donker. En het begint nu licht te worden. En John Mieux bezingt het. Misschien ben jij ook wel wakker door je wekkerradio. The dark before the dawn.

zonmilieu op jouw radio. The Dark Before the Dawn. Nou, de dawn is er al als ik naar buiten kijk. Hier in Studio 1 aan de Zijweg, Zijlweg nummer 10.

0: Ja, en dan is het eerste uur alweer voorbij. Gisteren beet hij het spits af op Bob Evers. En morgen is hij ook te beluisteren. Tussen 7 en 10 uur donderdag, Benito van Amersfoort. Vrijdag ben ik weer jouw gastheer. Op de zaterdag Pedro van Looy en op de zondag Ron Anbeck. En zo maken we de hele week vol met natuurlijk jouw ochtendshow. We maken je wakker, we duwen je richting de badkamer. We zitten misschien ook wel een beetje aan je ontbijttafel. En je kunt ons blijven volgen, ook als je in je auto stapt. Namelijk via haarlem105.nl, onze website. Klik op radio luisteren. Als je een wifi of 5G hebt, gaat dat helemaal lukken. Tot zo naar het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
5: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
4: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
4: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat onder andere te merken op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij afrit Slotervaart staat een kapotte vrachtwagen en is één rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuutjes. Verder de A4 en vanuit Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten over 5 kilometer. En tenslotte de A27 Almere-Utrecht, tussen Almere en Huizen, 10 minuten en ongeveer 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem.
8: Goedemorgen.
0: Zoals ik al zei, een hele goede morgen. Het is dinsdag 8 september des Heren 2026. En Tears for Fears openen het tweede uur van vandaag, de dag, de ochtendshow. Origineel zou het nummer heten Everybody Wants to Go to War. Nou, gelukkig is dat niet doorgegaan. Everybody Wants to Rule the World.

de opening van de tweede uur vandaag, de dag, de ochtendshow. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En helaas is dat maar waar, ja. Een hele goede morgen, Haarlem. 7:07 op jouw lokale radio. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en ook een beetje Zandvoort zit er natuurlijk bij. Wat gaan we doen in dit tweede uur vandaag de dag? Straks om 8:30 kom je haar tegen. Tessa Posma, de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat zij het over hebben? Ik ga het met je delen. Alleen een reden om lekker te blijven luisteren hier op Haarlem 105. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Ze gaat erover vertellen straks. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. En dat is een vervelend verhaal, maar Tessa gaat erover vertellen. En de gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar. Waarom en hoe? Luister om 8:30 bij Tessa Bosma. Jazeker. De Haarlemse punkbank Traumatizer die gaat naar Japan. Die schijnt daar heel erg populair te zijn. En dat is een leuk verhaal, lijkt mij. En de jaarlijkse jaarmarkt in Bloemendaal. Die was er weer en dat werd een succes. Ook daar gaat Tessa Bosma het straks over hebben. Het Haamsambad heb ik open gedaan en daar staan verschillende zaken die ik graag met je wil delen. Bijvoorbeeld de crowdfunding van gedupeerden van het failliete slachthuizen is bijna op het streepbedrag. Het streepbedrag was 30.000 euro. Op dit ogenblik 27.600 euro opgehaald. Alleen maar prettig toch? Er is jarenlang te weinig rekening gehouden met omwonenden Schiphol. Zo zegt het adviesbureau dat het beleid heeft doorgelegd. Ik ga je erover vertellen. En burgemeester Wiene mag van Den Haag de nationale chef staalsnakken blijven, ondanks bezwaren uit de Tweede Kamer van Partij voor de Dieren en de BBB. Ik vertel je hoe dat precies in elkaar zit. En de moeder van de gehandicapte Chris doet melding van discriminatie tegen de gemeente Haarlem. Slechts 3 van de 128 nieuwe speeltoestellen is rolstoel toegankelijk. Dat klinkt allemaal niet zo heel erg leuk. En dat allemaal in het Haarlems Dagblad van de dinsdag de 8e september. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, minister Letsert van Media neemt vandaag haar definitieve besluit over de licentie van Ongehoord Nederland. Vorige week liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. En de publieke omroepen hebben daar ook al op gereageerd en aangegeven niet meer te willen samenwerken met Ongehoord Nederland. Ja, de omroep kwam recent onder de vuur te leggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. Ja, in Den Haag moet je niet zijn, want de vakbonden houden een grote manifestatie, mits je natuurlijk bij de vakbond zit en daar graag wil zijn natuurlijk, tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer de gemeente, het Rijk en universiteiten worden op de Koekamp verwacht in Den Haag. En we kijken nog even naar sport. Voetbal, het zal weer niet zo zijn, maar SC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen om 2:00 vanmiddag de laatste 26 minuten van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. De aanhangers van de Utrechtse voetbalclub gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld in stadion Galgenwaard. Bij de wedstrijd mag geen publiek aanwezig zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Nou, er zullen alweer mensen iets bedenken om er toch bij te zijn. Maar dat is wat er vanmiddag om 2:00 gaat gebeuren. We komen straks bij je terug met het weerbericht. Wat gaat het worden in Haarlem? Ik kan je zeggen, het wordt een natte eind van de ochtend en een behoorlijk lange middag met heel veel regen zit eraan te komen. Het is niet anders. Ik kijk natuurlijk naar de verkeersinformatie en we hebben heerlijke, lekkere muziek voor je.

Ja, onmiskenbaar het geluid natuurlijk van Calvin Harris. Op jouw lokale radio voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En natuurlijk de ochtend. De ochtend, joh. Tussen 7 en 10. Het eerste uur hebben we gehad, maar fijn dat je het tweede en misschien wel het derde uur even met ons meeluistert. Morgen Bob Evers en niet Pedro van Looy. Maar die is de zaterdag weer. Dus kortom, als je een fan van Pedro bent, dan moet je tot zaterdag wachten. Tussen 7 en 9 neemt hij er mee het weekend in. Ik heb van mij zo het weerbericht. Ja, op dit ogenblik 18 graden in Haarlem, maar het voelt aan als 14. Het heeft alles te maken met de stevige wind, 35 kilometer per uur. Het wordt niet warmer dan 20 graden, mensen. Dus ja, misschien toch een sweatertje aan. En vanaf 11 uur gaat het regenen, kansen op regen. En dat, ja, op mijn overzichtje gaat het gewoon door tot 's avonds 8 uur. Dus er komt een flinke hoosbui aan. 105. Shawn Mendes en Camila Cabello. Oh, wat klinkt dat lekker. Señorita. Toch nog een beetje het zomerse gevoel in je lijf. Ondanks dat dat vandaag niet veel laat zien.

Leuk stel samen hoor. Shawn Mendes en Camila Cabello. En Señorita. Je krijgt van mij zo de verkeersinformatie voordat je je auto instapt of onderweg bent. Misschien kun je er een beetje rekening mee houden. Ja, op dit ogenblik 121 files met 566 kilometer door heel Nederland. En we gaan natuurlijk even focussen op de Noord-Hollandse regio. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Hoek, knooppunt de Nieuwmeer. 17 minuten met 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht vanwege een kapotte auto daar. Dus als je richting de A4 bent, moet, houd daar rekening mee. Dan de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Assendelft. Een bekende Zaanstad Zuid. 3 minuten met 8 kilometer. De A9 Diemen Amsterdam. Bij Amsterdam Zuidoost, Amstelveen. 4 minuten met 6 kilometer. De A9 heeft er maar liefst 3. De Heemskerk knooppunt Velzen. 3 minuten met 4 kilometer. De Heemskerk knooppunt Rotterdamplein is dat nu geworden. 8 minuten met 8 kilometer. En Bad Hoeverdorp Amstelveen Stadshart. 7 minuten met 6 kilometer. De A10 knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt het Nieuwe Meer. 6 minuten met 9 kilometer. En dan knooppunt Koenplein, knooppunt het Nieuwe Meer. Wat is daar aan de hand? Ja, de rechterrijst ook dicht. Kapotte vrachtauto. Oh. Het is toch altijd bijna om heel veel te doen op de dinsdag. Jazeker. De A22 had ik gezien, maar die is nu alweer opgelost. Dat scheelt ook weer. Allemaal sterkte daar. 105. Hij staat in de top 40. Somber. My body isn't ready. Ik hoop dat voor jou vanochtend. Lekker opstaan.

Zomber staat voor Zane Michael Boos. Dat zijn zijn initialen, waardoor hij zijn artiestennaam heeft gekregen. En deze jongeman is pas 21. Hij groeide op in New York en leerde zichzelf muziek produceren in zijn slaapkamer via GarageBand. Dat bedoel ik maar. En hij heeft een dikke hit te pakken in Nederland. Volgend jaar komt hij naar Nederland toe. 31 mei staat hij in de Ziggo Dome. En ook op 1 juni. Ja, we kijken in het Haams Dagblad. De crowdfunding om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen is na 2 dagen al bijna op het streefbedrag van 30.000 aanbeland. 30.000 euro. Ja, de crowdfunding werd dit weekend ingezet door opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Want ja, met een faillissement wordt er gewoon geen salaris meer uitbetaald vanwege de aangekondigde bankroet. En dat is voor die mensen natuurlijk heel prettig. Op het moment van het schrijven van het Haams Dagblad gaven 627 donateurs gehoor aan de oproep voor geld en schonken in totaal een bedrag van 27.603 euro. Het streepbedrag is 30.000 euro, dat pas over 6 dagen bereikt hoeft te worden. Nou ja, dat is daarmee in zicht. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. Nou, heel netjes dat dat allemaal gedaan wordt. Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Nou, zo zie je maar. Zo helpen we elkaar en krijgen de mensen die daar gewerkt hebben toch nog een salaris. Cloud Giambe. La pression.

0: vorig jaar deed hij nog mee. In het Eurozongfestival. Dit jaar zaten we er niet bij. En het ziet ernaar uit dat we volgend jaar ook niet meedoen. We hebben toch mooie nummers gemaakt de afgelopen jaren. Misschien draai ik nog wel iets anders. Het is snel gegaan met Cloud Kiambe. Hij kwam als vluchteling hier naar Nederland. En stond zelfs in het voorprogramma. La pression.
1: Geef niet op, kom omhoog uit de diepte.
0: Kijkend op de klok weten we dat we zo naar het Haarlem 105 nieuws gaan. We draaien nog één mooi nummer. Maxi Priest. In 1990 maakte hij het nummer, het werd een hit. Close to You. Blijf lekker bij ons, bij Haarlem 105.

0: Ja, dat blijven we ook wel hoor, Close to You. Tot 10 uur zijn we bij je. En daarna zit Jan Gauws klaar met Haarlem Werkt. Elke dag tussen 10 en 12. Ook al zo'n reden om gewoon lekker ingetuned te blijven op Haarlem 105. Wist je overigens dat we tegenwoordig een app hebben die je kunt downloaden? De Haarlem 105 app, waardoor je rechtstreeks kunt luisteren naar radio en ook naar tv-uitzendingen kunt kijken. En al ons nieuws wat door de redactie wordt samengesteld vind je daar terug. Dus niet alleen op haarlem105.nl, maar ook op de app. We kijken naar de klok en we weten dat het tijd is voor het Haarlem 105 nieuws. Ze zit klaar voor jou, Tessa Bosma.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms 2 keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de 2e Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Amsterdam. File tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost, ongeveer 10 minuten extra. Ook een kapotte auto op de A4 vanuit Den Haag. File voor Amsterdam Sloten, 10 minuten vanaf knooppunt de Hoek. Er is namelijk 1 rijstrook dicht en helemaal dicht door een ongeluk in beide richtingen, de N201 bij Vreeland. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, je kunt daar lokaal omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Bosma. We komen je straks weer tegen om 9:30. En wat is het vandaag? Het is natuurlijk september. Dinsdag de 8e september. En Earth, Wind & Fire bezingt het voor jou.

0: je mag hem natuurlijk heel vaak draaien. Niet alleen in de maand september. Maar hij is wel lekker, hè. Earth, Wind & Fire, wat hebben ze veel hits gemaakt. En dit is er een van 6:06. Op jouw lokale radio Haarlem 105. En je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. 7 dagen in de week. Dat is lekker wakker worden, hoor. Ja, we openen het Haamzabbat en er staat een onverklikkelijk stukje in. Margot Schorl heeft over de gemeente Haarlem een melding gedaan bij het landelijke meldpunt discriminatie. De Haarlemse moeder van 3 kinderen komt op voor haar gehandicapte zoon Chris, die op openbare speelplekken niet of nauwelijks kan spelen. Chris is namelijk meervoudig gehandicapt, zit in een rolstoel en heeft epilepsie. Margot Schorl is ambassadeur van Toegankelijk Haarlem en zet zich al jaren in voor inclusieve speelplaatsen. Voor Chris hangt een schommel in de tuin en daar maakt hij natuurlijk gretig gebruik van. Maar Schorl startte haar missie in 2022 toen zij hierover een brief stuurde naar de gemeente Haarlem. Tot dat moment ging zij met Chris vaak naar de speelplaats op het Wilsumplein, waar hij met hulp van de glijbaan afkomt. Zij vroeg in die brief om meer speelplaatsen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Er worden over de brief vragen in de gemeenteraad gesteld en Margot kwam in contact met ambtenaren. Maar we zijn nu inmiddels een jaar verder en Margot zegt teleurgesteld en boos te zijn over hoe de gemeente de inrichting van de nieuwe speelplekken oppakt. Veel speelplaatsen worden opnieuw ingericht en er zijn volgens haar slechts 3 van de 128 nieuwe speeltoestellen rolstoel toegankelijk. Haar teleurstelling daarover is zo groot dat ze naar het landelijke meldpunt stapte om een melding van discriminatie te doen. Volgens het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties hebben alle kinderen recht op tijd en ruimte om te spelen met speciale aandacht voor kinderen met een beperking. Ja, die landelijke richtlijn die wijst op de zogenaamde 170-50-richtlijn. Waar het zo is dat voor elke speelplek geldt dat 100% zich er welkom moeten voelen. De plek voor 70% bereikbaar is. En dat 50% van de toestellen echt te gebruiken is voor iedereen. En ja, zij zegt eigenlijk dat daar die richtlijn wordt niet gehaald. Wat zegt de gemeente Haarlem? In Haarlem worden de komende tijd heel veel speelplekken vernieuwd. In september start dat op 29 plekken. 64 speel- en sporttoestellen worden vervangen door 128 nieuwe en hergebruikte toestellen. Een gemeentelijke woordvoerder bestrijdt dat van de 128 nieuwe toestellen er slechts 3 toegankelijk zijn voor rolstoelen. Volgens de woordvoerder zijn er 45 voor deze groep toegankelijk. 7 toestellen waar een rolstoelgebruiker op kan, zoals een trampoline. En 23 toestellen waar een rolstoelgebruiker in of omheen kan, zoals een vogelnest, schommel en een voetbalveld. En bij 15 toestellen kan een rolstoelgebruiker onder het toestel doorrijden. Ja, volgens de woordvoerder gaat het om speellandschappen waarbij ondergronden, hoogteverschillen en beplantingen ook bijdragen aan de toegankelijkheid. Nou, dit muisje gaat ongetwijfeld nog een staartje hebben.
1: 105.
0: Maar een mooie actie van Margot dat ze opkomt voor haar kind. Terug te lezen in het Haamzabbat. James Blunt. En we zijn de zomer een beetje voorbij op 8 september. Maar hij bezingt het.

Ja, James Blunt. Die hoeft natuurlijk geen introductie. Je kent hem onder andere van de grote hit 1975. Taste it like summer. Ik ga je zo het weerbericht geven. En dat is weinig zomers aan, kan ik je vertellen. Tijd voor de paraplu en de regenjas. 9:13. Het weerbericht in Haarlem. Ja, 18 graden op dit ogenblik, maar het voelt aan als 15. En dat heeft alles te maken met de stevige wind. 31 kilometer per uur. Het wordt niet warmer dan 20 graden. En zoals ik al zei, het gaat regenen. Vanaf 11 uur begint die regenen. En die duurt, als ik het hier zie in de weersvoorspellingen, de hele middag en avond door. Dus ja, dat betekent paraplu en regenjas. En dat klinkt als Santana en dat is het ook. Carlos Debedip Santana, samen met Rob Thomas.

smooth. Voel jij ook een beetje smooth? Je kunt Haarlem 105 rechtstreeks bereiken via 06 105 105 38. Komt je WhatsApp binnen hier in Studio 1 aan de Zeilweg nummer 10. Midden in het centrum van Haarlem. Santana en Rob Thomas. Ja, de Haarlemse burgemeester Jos Wiene mag aanblijven als voorzitter van de landelijke taskforce over staalslakken. Hoezo dat? Nou ja, dat heeft staatssecretaris Annette Bartram van Infrastructuur deze week bekendgemaakt. En dat had alles te maken dat de Kamerleden Femke Wiersma van BBB en Ines Kostic van Partij voor de Dieren eigenlijk aan de stoelpoten van Wiene aan het zagen waren. Omdat zij vinden dat Wiene de staalslaklocaties in Haarlem op hun beloop hebben gelaten. Wiersma en Kostic lieten in juli al weten dat ze Wiene een opmerkelijke keuze vonden om een landelijke taskforce voor staalslakken te leiden. Het door de Haarlemse burgemeester geleide comité gaat zogeheten handvatten aan gemeenten bieden om over de omgang met het giftige mensel. Ja, in Haarlem werden staalslakken aangetroffen bij de Veerplas, het Aziapark en de Rustenburgerlaan. Misschien weet je dat nog. En op die laatste locatie gaat de gemeente ze afvoeren, maar kijk, bij de Veerplas zijn ze gewoon afgedekt en bij het Aziapark mogen ze zelfs blijven liggen. De GGD oordeelde eind 2025 dat ze op die plek geen groot gezondheidsgevaar opleveren. Ja, en deze twee Kamerleden vonden vanwege de handelingen dat Wiene geen goede voorzitter van de staalslakken taskforce is. Hij zou een burgemeester zijn die staalslakken prima vindt en ze bovendien weigert te verwijderen voor zijn inwoners. Zo iemand zou geen vertrouwen bij burgers wekken, zo stellen Wiersma en Kostic in Kamervragen. Nou, staatssecretaris Bertram is het er natuurlijk mee eens, de BBB'er en de BVD'er. De voorzitter van de taskforce is gevraagd op basis van zijn ervaring als lokaal bestuurder, benadrukte zij. Daarnaast zegt ze dat alle beslissingen rondom staalslakken in Haarlem zijn genomen door het volledige college van burgemeesters en wethouders. Een burgemeester voert op dit onderwerp ook geen eigen beleid. Nou, over de acties aan de Veerplas en de Aziapark zegt Bertram dat de gemeente Haarlem advies van de GGD heeft ingewonnen en wacht op landelijke adviezen die de taskforce nu gaat ontwikkelen. Dit proces gaat van start met enkele expertise-sessies die vanaf deze maand tot en met eind december zullen plaatsvinden. Wiene blijft gewoon voorzitter. Ja, en verzoekjes komen binnen. En dit is er eentje. Lies is jarig. Ze woont in Zuid-Schouwoude. En we feliciteren haar van harte natuurlijk. En dat doen we iets toepasselijk. Chaka Khan met 10 voor 9. I'm every woman.

0: Ja, heb je ook een verzoekje? En wil je iets moois horen? Of je eigen keuze? Het kan allemaal. We zijn in Studio 1 bereikbaar via WhatsApp. 0605-10538. En zo werd dit nummer aangevraagd voor Lies. Ze zit helemaal in het noorden in Zuid-Schouwoude. Maar het is wel Noord-Holland. We feliciteren haar. En we gaan natuurlijk niet zeggen hoe oud ze geworden is. Dat doe je niet bij een dame. We gaan zo naar de verkeersinformatie. Ja, op dit ogenblik 86 files met 436 kilometer. Het blijft nog een beetje druk op de wegen, terwijl het al bijna 8:55 is. Ja, ik bedoel dan maar. Waar gaan we naar kijken? We kijken op de A1 Amersfoort Amsterdam. Knooppunt Muidenberg, knooppunt Diemen. Daar 3 minuten en 4 kilometer. Ook knooppunt Diemen, knooppunt Watergaasmeer. 3 minuten met 3 kilometer. Dan gaan we kijken bij A2 Utrecht Amsterdam. Bij Breukelen Amsterdam Zuidoost. 5 minuten met 7 kilometer. Dan scrollen we even door en dan hebben we de A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hoek, knooppunt de Nieuwmeer. 11 minuten met 8 kilometer. En dan hebben we even kijken. We hebben de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Koog, knooppunt Koenplein. 3 minuten met 3 kilometer. De A9 Diemen Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost Amstelveen. 6 minuten met 6 kilometer. De A9 heb ik er ook nog 2. Beverwijk Oost, knooppunt Rotterpolderplein. 5 minuten met 5 kilometer. En Bad Hoeverdorp Amstelveen Stadshart. 4 minuten met 4 kilometer. De A10 Landsmeer, knooppunt Watergaasmeer, 5 minuten met 7 kilometer. Amsterdam Bos en Lommer, Amsterdam Buitenveldert, 7 minuten met 6 kilometer. Dan knooppunt Watergaasmeer, knooppunt Nieuwmeer, 13 minuten met 9 kilometer. En die valt net weg. Afrit Volendam, Amsterdam Tuindorp, Oostzaan. Die is dicht. Wat is daarmee aan de hand? Natuurlijk een te hoog voertuig richting het Koenplein, de Koentunnel. Ja, dat zal je maar weer gebeuren. Hebben we nog wat meer voor je? Ik scroll nog even door. Het is altijd een hele bedoeling, want ja, de ANWB heeft een soort nieuwe situatie. Dus per keer. Vroeger had je gewoon een hele rij op een bepaalde A-weg. Maar nu moet je per keer doorscrollen. En dat kost gewoon tijd. Maar dat maakt allemaal niet uit. Toch, ik kijk even op de B-wegen of ik daar nog iets zie. En daar lijkt het op dat het in Noord-Holland toch redelijk... Ja, dat ziet er prima uit. Dat is geen probleem. Sterkte als je in de file zit.
1: Dit is Haarlem.
0: De allernieuwste van Rondé. En als je in zo'n file zit, dan zeg je misschien, oh my god. She's got-

0: De allernieuwste van Rondé. En zo heet hij. Oh my god. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En je luistert dan vandaag de dag. De ochtendshow met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Oh my god. En zo is er een einde gekomen aan de tweede uur, maar niet getreurd. Als je net ingeschakeld bent, we zijn er tot 10 uur, dus we gaan een derde uur door. Hou mee getuned, wat dat betreft, op Haarlem 105. Straks om 10 uur Haarlem werkt met Jan Gaus tussen 10 en 12. En die is er ook elke werkdag. Heel knap hoor. En hij is er ook in het weekend. Ja, we noemen hem niet voor niets Mr. Haarlem 105. Al jarenlang Jan Gaus. Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? Absoluut. Oh my god. Hou me ingetuned. En dan zijn we zo bij je terug na het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
5: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
6: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
5: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
4: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
7: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
8: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
9: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Op de A10 bijvoorbeeld file tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 kilometer, 15 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Almere en Eemnes, 20 minuten, 11 kilometer. En tenslotte nog de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet. 13 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen Haarlem. Derde uur vandaag de dag, de ochtendshow. We openen met Worn Down Piano het derde uur. En dit keer de lange versie. Ga ervoor zitten. 8 minuten.

De opening van de derde uur. Maar liefst 8 minuten worn down piano. And the piano cries out. Mark en Clark Seymour. Het nummer werd uitgebracht in 1977. En dat is een hele tijd terug. Het werd hun enige hit van het album Take Two.

Ja, dit is echt jeugdsentiment, hoor. Ik heb ooit dat singeltje gekocht. Het is part 1 en part 2. En daardoor is het dus 8 minuten bij elkaar. En ja, ik ga toch iets vertellen. Vroeger had ik een eigen top 45. De RJ top 45 op mijn zolderkamertje. En deze stond er natuurlijk ook in. Maar dan wilde ik dat hele nummer draaien. Dan moest ik heel snel de draaitafel, moest ik het plaatje omdraaien. Nou, dat hoeft hier niet meer. 8 minuten woorden aan piano. Dat was de opening van de derde uur. Wat gaan we doen in dat derde uur? Straks om 9:30 komt zij weer langs. De nieuwslezeres van dienst, Tessa Bosma. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink door werkzaamheden vast aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Hou daar rekening mee. Ze vertelt erover. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. Ook dat wordt een melding straks om 9:30. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar. Waarvoor? Tessa vertelt het je. Blijf luisteren. En de Haarlemse punkband Traumatizer schijnt heel populair. Nee, schijnt. Is heel populair in Japan. En ze vertrekken naar Japan. Ze vertelt daarover. En de jaarlijkse jaarmarkt in Bloemendaal is weer geweest. En dat was heel gezellig. Kortom, straks om 9:30 luisteren naar Tessa Bosma. Ik heb het trouwens dan wat even geopend. En daar hebben we een aantal interessante items. Ja, de faillissement van het slachthuis. Maar er is een crowdfunding voor de gedupeerden. De mensen die daar werken en nu geen salaris krijgen. Dat gaat hartstikke goed met die crowdfunding. Burgemeester Wiene mag aanblijven als voorzitter van de landelijke taskforce over staalslakken. En waarom dat dan een discussie was, dat ga ik je vertellen. Een andere discussie, een heftige kan ik je vertellen, is Margot Schorrel. Die heeft de gemeente Haarlem tegen de gemeente Haarlem een melding gedaan bij het landelijk meldpunt discriminatie. En dat heeft alles te maken met haar gehandicapte zoon. Zij vindt dat slechts 3 van de 128 nieuwe speeltoestellen rolstoel toegankelijk zijn. En dat vindt ze discriminatie. Dat zou meer moeten zijn. En er is een beleidsnota geschreven door een adviesbureau waarin jarenlang te weinig rekening gehouden is met de omwonenden van Schiphol. Kortom, genoeg nieuws om te blijven luisteren. We kijken nog even naar het landelijke nieuws. Ja, in Den Haag houden de vakbonden een grote manifestatie tegen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daar moet je dus niet zijn in Den Haag, want het gaat druk worden. Duizenden medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk en universiteiten worden op de Koekamp verwacht, want daar vindt het allemaal plaats in Den Haag. En toch nog even een sportitem. FC Utrecht en Go Ahead Eagles die spelen om 2:00 vanmiddag. De laatste 26 minuten van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. Die werd namelijk gestaakt omdat aanhangers van de Utrechtse voetbalclub vuurwerk en drinkbekers op het veld in het stadion de galgenwaard gooiden. En dan mag die bij de wedstrijd mag geen publiek aanwezig zijn. Nou ja, dat zal heel spannend worden. En nog even dit. Met je auto vliegen naar je werk of je vakantiebestemming. Dat lijkt leuk, het lijkt fictie. Maar binnenkort wordt dat mogelijk werkelijkheid. Het Nederlandse bedrijf Paul V, of Paul 5, want dat is een Griekse V, heeft toestemming gekregen om vliegende auto's te produceren. Hè? Ja, de vliegende auto's zijn vooral bedoeld om personen te vervoeren, zoals hulpdiensten, die snel maar een moeilijk bereikbaar gebied moeten. Nou, daar zit wel wat in. De eerste vliegende auto's kunnen vanaf 2028 de lucht in, is de verwachting. Zo'n voertuig kost straks, schrik niet, tussen de 299 en 499.000 euro. En er zijn volgens Paul V, of Paul 5, al 250 exemplaren verkocht. De helft daarvan is gedaan door hulpdiensten zoals brandweer, de politie of defensie. Nou, dat kun je je voorstellen. Het gaat toch echt, het wordt druk in de lucht wat dat betreft. Nou, dat alles. 9:14. Het wordt tijd voor lekkere muziek. Je krijgt straks nog de verkeersinformatie. En natuurlijk, oh, hoe is het weer in Haarlem? Regenachtig gaat het worden.

Lenny Kravitz op je radio. De allernieuwste. Highway Robbery. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem.

tien over negen op jouw radio. Ja, op dit ogenblik 18 graden in Haarlem, maar het voelt aan als 14. En dat komt door de koude die er toch aankomt. En ook de regen. Er wordt regen verwacht vanaf 11 uur. En er staan ook windvlagen tot 32 km per uur. En dat maakt dat het allemaal wat fris aanvoelt. Het wordt maximaal 20 graden. Dus dat betekent paraplu en regenjas mee toch. Ja, dan bedraaien we deze toch maar. Ja, de boeren zullen er blij mee zijn. Met al die droogte. Supertramp op jouw radio. It's raining again. Straks vanaf 11 uur komt de regen Haarlem binnen.

0: we kunnen er niet meer aan ontkomen. De zomer 2026 is toch waarschijnlijk wel een beetje over, hoor. Mag ook wel, het is 8 september. En ik heb nog nooit zo'n vrolijk liedje over de regen gehoord. Supertramp. It's raining again. En misschien is het wel vanwege die toekomstige regen vanaf 11 uur... maar het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Ik ga je zo vertellen waar en hoe. Mocht je nog onderweg gaan en in de auto instappen... en lekker naar Haarlem 105 in de auto luisteren, want dat kan, hè. Je kunt ons live streamen. Via haarlem105.nl. Maar we hebben tegenwoordig ook een app. De 105-app. Zoek hem op. En dan kan je lekker luisteren naar ons. Ja, op dit ogenblik 46 files met 231 kilometer. Dat is het hele land. Schrik niet, niet alleen maar Noord-Holland. Ik ga je de belangrijkste in Noord-Holland geven. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Naarden, Westknopen, Diemen. Daar sta je 3 minuten stil met 6 kilometer. Ja, dat is gewoon zo. Dan hebben we de knooppunt Hoek, knooppunt de Nieuwe Meer. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. 8 minuten met 8 kilometer. Dan de A9 Diemen Amstelveen bij Amsterdam Gaasperdam Amstelveen. 8 minuten met 6 kilometer. De A9. Badhoevedorp Amstelveen Stadshart, 3 minuten met 3 kilometer. Dan de A10, Zeeburg Amsterdam Slotervaart. Daar sta je 11 minuten met 10 kilometer. Dat is behoorlijk, ja, op de A10. Houd daar rekening mee. En dan hebben we ook nog de A10 Zeeburg Landsmeer, 7 minuten met 4 kilometer. En de A10 afrit Volendam Amsterdam Hemhavens, 5 minuten met 6 kilometer. En dat gebeurt dus allemaal op die A10. Ik hoop niet dat je erin staat, want dan heb je echt een klein probleem om daar weg te komen. Allemaal sterkte.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Amen. Living Joy, zo heet hij. Tenminste, zo heet de groep. En het nummer is Dreamer.
1: I'm a dreamer.
0: 9:56. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Straks om 9:30.

0: Joy. Een Italiaans-Amerikaanse Eurodance act. Ze werden in 1994 opgericht. En de groep bestaat voornamelijk uit de Amerikaanse zangeres Tamiko Starr. En de Italiaanse producers Paola en Gianni Visnadi. Dan weet je dat ook weer. En dit nummer dit komt uit 1996. Dreamer. Ja, misschien ben je al uitgedroomd, dat hoop ik wel. Want het is toch wel tijd om een beetje wakker te worden nu, denk ik, toch? We begonnen vanochtend om 7 uur. En we gaan door tot 10 uur. En na dit nummer, het Haarlem 105 nieuws. Met Tessa Bosma.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Van Dick Hout met de allernieuwste. Te veel is niet genoeg. En ik vind hem mooi.

0: poëtisch. Onder een stralend zwarte hemel. Hopelijk komt er een album aan, dat is zo'n 8 jaar geleden. Van Dikhout. Te veel is niet genoeg.
1: En geef me nog een beetje meer.
0: En dat geldt misschien ook wel voor ons Haarlem 105 nieuws. Tessa Bosma zit klaar voor je. Het is 9:30.
1: Is niet genoeg.
0: Hier is het Haarlem 105 nieuws.
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
3: Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms 2 keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Het lijkt erop dat het loos alarm was, maar de politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Het geweld tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen laaide vorige week weer op. Het weer veel bewolking. Regen trekt later vanochtend en vanmiddag van west naar oost. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen blijft het hooguit 18 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio hier en daar nog wat vertraging, maar op de meeste plekken is de spits nu wel echt afgelopen. Op de A9 nog niet helemaal, richting Amstelveen vanuit Diemen. Tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf 10 minuten oponthoud. Ook de A10 staat erbij. De weg tussen Zeeburg en Slotervaart, 10 kilometer en 10 minuten. En vervolgens ook nog de A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Huizen. 5 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa. Voor het Haarlem 105 nieuws. Straks ben je er weer om 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Gaat de hele dag door. Bruno Mars. Hij bezong dit in het begin aan de Johan Cruijff Arena.

0: de ultieme liefdesuiting. Bruno Mars. Bijna 7:50. En dat blijft toch een mooi nummer. Risk It All. Ja, het Haarlems Dagblad meldt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft omwonenden onvoldoende beschermd tegen vliegtuighinder. We hebben het natuurlijk over Schiphol. Dat concludeert het Hilversumse advies- en projectmanagementbureau Ed Osborne in een recente beleidsevaluatie. Het rapport is geschreven in opdracht van het ministerie, maar ze zijn behoorlijk ze zijn behoorlijk sterk in het verhaal. De opstellers van het rapport roepen zelfs op tot excuses aan de omwonenden. Buitengewoon scherp zijn de opstellers van het rapport over de rol van de opdrachtgever, het ministerie. In hun rapport tonen zij aan hoe ver het overheidsbeleid en de beleving van de bewoners uit elkaar liggen. De overheid beriep zich jarenlang op modellen, tabellen en zogeheten gelijkwaardigheidscriteria. De vliegtuigen vlogen op Schiphol af en aan volgens het nieuwe norm- en handhavingsstelsel, het zogenaamde NHHS. Het resultaat van beleid over meerdere decennia. Met dit NHS probeerde de overheid overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral de polderbaan en de kaagbaan moesten worden gebruikt. En intussen steeg het aantal vluchten met 40%. En ook namen de vliegbewegingen toe van een naar een andere baan. Het aantal woningen rond Schiphol steeg met 20%. Ja, het beleid had een juridische status. Geen juridische status. Dat is een probleem. Er is onvoldoende wettelijke verankering, zeggen zij. Het was dus niet vastgelegd in het luchthavenverkeersbesluit, het zogenaamde LVB, waarin beschreven staat waar de luchthaven zich aan moet houden. Het gevolg was dat de inspectie Leefomgeving en Transport, het ILT, wat een afkorting allemaal trouwens, al die jaren moest handhaven op iets wat niet terug te vinden is in de luchthavenverkeersbesluit. De inspectie stond erbij en keek ernaar. Nou, kortom, het is een stevig. Het gaat er nog veel verder. Een heel groot verhaal in het Haarlems Dagblad. Ik zou zeggen, lees het eens terug. Maar het is duidelijk, dit adviesbureau is er niet blij mee.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Christel Poelens, oftewel Christel, uit Zandpoort. Misschien is ooit wel nu.

muziek uit je buurt. Ze komt uit Zandpoort Noord. Crystal Pullens. Oftewel de artiestennaam Crystal. In 2010 werd ze verkozen tot 3FM Serious Talent. En ik ken haar eerlijk gezegd van de Engelse nummers, maar dit is gewoon Nederland. En klinkt ook wel mooi. Misschien is ooit wel nu. Is ooit.

0: mooi, hè, met dat cymbaaltje. Dat is gewoon cymbaal, heet dat, ja. De crowdfunding om gedupeerden van het faillissement van het slachthuis af te betalen, die is al na 2 dagen bijna op het streefbedrag, zo meldt het Haams Dagblad, van 30.000 euro aanbeland. Ja, de crowdfunding werd dit weekend opgezet om ingehuurde krachten van het slachthuis alsnog te betalen. Want zoals je weet, ja, op het moment dat er een bankroet is, wordt er niets meer uitbetaald. Nou, dat is op zich heel prettig om te weten. Op het moment van het schrijven van het Haams Dagblad vandaag, de 8 september in het Haams Dagblad, gaven 627 donateurs gehoor aan de oproep om geld te schenken. En ze schonken een totaalbedrag van 27.603 euro. Het streefbedrag is 30.000 en er gaan nog 6 dagen van crowdfunding door. Dus waarschijnlijk gaat dit gewoon hartstikke goed lukken. En dat is fijn voor al die medewerkers die geen salaris hebben ontvangen. De initiatiefnemers zijn Stichting Uit Jezelf en privépersonen die anoniem wensen te blijven. De Stichting Uit Jezelf is bekend van het uitbaten van de volharding in Haarlem-Noord. Nou, een mooie actie en fijn dat het gelukt, bijna gelukt is.
1: Dit is Haarlem.
0: Het kippenvelmomentje van Rob Jonker. En ik hoop ook voor jou. Sam Smith. My God.

de man met een mooie hoge stem. Sam Smith. Het nummer wat hij altijd al wilde maken. Een ode aan zijn vent. My guy. You can try, try, try. 14 voor 10 op jouw lokale radio.

Ja, een minder leuk bericht in het Haamsdagblad waar wel aandacht voor gevraagd moet worden. Margot Schorl heeft over de gemeente Haarlem een melding gedaan bij het landelijk meldpunt discriminatie. De Haarlemse moeder van 3 kinderen komt op voor haar gehandicapte zoon Chris, die op openbare speelplekken niet of nauwelijks kan spelen. Hij is meervoudig gehandicapt, zit in een rolstoel en heeft epilepsie. Margot Schorl is ambassadeur van Toegankelijk Haarlem en zet zich al jaren in voor inclusieve speelplaatsen. Ja, en daar is ze achtergekomen, dat gaat niet echt goed. Schorl startte haar missie in 2022... toen zij hierover een brief stuurde naar de gemeente Haarlem. Tot op dat moment ging zij met Chris vaak naar de speelplaats op het Wilsumplein, waar hij met hulp van de glijbaan af kon. Zij vroeg in die brief om meer speelplaatsen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Er werden over de brief vragen in de gemeenteraad gesteld en Margot kwam in contact met ambtenaren. Maar we zijn inmiddels 4 jaar verder en Margot zegt teleurgesteld en boos te zijn over hoe de gemeente de inrichting van nieuwe speelplekken oppakt. Veel speelplaatsen worden opnieuw ingericht en er zijn volgens haar slechts 3 van de 128 nieuwe speeltoestellen rolstoel toegankelijk. Haar teleurstelling daarover is zo groot dat ze naar het landelijke meldpunt stapte om een melding tegen discriminatie te doen. Volgens het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties hebben alle kinderen recht op de tijd en de ruimte om te spelen met speciale aandacht voor kinderen met een beperking. Ja, zij wijst namelijk op de landelijke 170-50-richtlijn bij de inrichting van speelplekken voor inclusief spelen. Voor elke speelplek geldt dat 100% zich er welkom moet voelen, de plek voor 70% bereikbaar is en dat 50% van de toestellen echt te gebruiken is voor iedereen. De helft van alle nieuwe speeltoestellen zou dus voor iedereen, ook kinderen met een beperking, geschikt moeten zijn. Ja, het gaat nog even heel verder, maar ook de gemeente Haarlem komt aan het woord. Een gemeentelijke woordvoerder bestrijdt dat van de 128 nieuwe toestellen er slechts 3 toegankelijk zijn voor rolstoelers. Volgens de woordvoerder zijn er 45 voor deze groep toegankelijk. 7 toestellen waar een rolstoelgebruiker op kan, zoals een trampoline. 23 toestellen waar een rolstoelgebruiker in of omheen kan, zoals een vogelnestschommel en voetbalveld. En bij 15 toestellen kan een rolstoelgebruiker onder het toestel rijden en spelen door een toegankelijke ondergrond. Volgens de woordvoerder gaat het om speellandschappen, waarbij ondergronden, hoogteverschillen en beplantingen ook bijdragen aan toegankelijkheid. De woordvoerder benadrukt dat toegankelijkheid meer dan geschiktheid voor rolstoelers. Deze richtlijn richt zich bijvoorbeeld ook op slechtziende kinderen. Nou, ja, je mag er zelf je mening over hebben. Er wordt in ieder geval aandacht aan gevraagd en hopelijk komt dat tot oplossingen.

0: Matt Simons op je radio. Met Easy. 7:10.
1: So do what you do.
0: Do what you do. Wat ga jij doen vandaag? Nou, je bent waarschijnlijk al aan het werk, denk ik.
1: So do what you do.
0: Als je ons iets wil mededelen, kan dat via 06-105-105-38. De WhatsApp.
1: So do what you do.
0: Ja, we kijken nog één keer in het Haarms Dagblad van vandaag, de 8e september. De Haarmse burgemeester Jos Wiene mag aanblijven als voorzitter van de landelijke taskforce over staalslakken. Dat heeft staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur deze week bekendgemaakt. De Kamerleden Femke Wiersma, BBB, en Ines Kostic van de Partij voor de Dieren zaagden namelijk aan zijn stoelpoten, omdat zij vinden dat Wiene de staalslaklocaties in Haarlem op een beloop heeft gelaten. Ja, Wiersma en Kostic lieten in juli weten dat ze Wiene een opmerkelijke keuze vonden om een landelijke taskforce over staalslakken te leiden. Het door de Haarlemse burgemeester geleide comité gaat zogeheten handvatten aan gemeenten bieden over de omgang met het giftige mensel. Ja, in Haarlem hebben we deze staalslakken natuurlijk al, dat weet je waarschijnlijk. De Veerplas, het Aziapark en de Rustenburgerlaan. En op die laatste locatie, de Rustenburgerlaan, gaat de gemeente ze afvoeren. Maar bij de Veerplas zijn ze afgedekt en bij het Aziapark mogen ze zelfs blijven liggen. De GGD oordeelde eind 2025 dat ze op de plek geen groot gezondheidsgevaar opleveren. Ja, en de twee Kamerleden vonden vanwege die handelingen dat Wiene geen goede voorzitter van de staalslakken taskforce is. Hij zou een burgemeester zijn die staalslakken prima vindt en ze bovendien weigert te verwijderen voor zijn inwoners. Nou, staatssecretaris Bertram is het er niet mee eens en die zegt: de voorzitter van de taskforce is gevraagd op basis van zijn ervaringen als lokaal bestuurder, benadrukt zij. Daarnaast zegt ze dat alle beslissingen rondom staalslakken in Haarlem zijn genomen door het volledige college van burgemeesters en wethouders. Een burgemeester voert op dit onderwerp ook geen eigen beleid. Nou, hopelijk is hiermee het vuurtje geblust.
2: Haarlem 105, we zijn er altijd.
0: De nieuwste van Sandra James en Ryan Marciano. I wonder...

Nou, je hoeft je niet af te vragen hoe het nummer heet. I Wonder, Sunnery James en Ryan Marciano. Hier op Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow, gaat afscheid van je nemen. Ja, dat bedoel ik. We begonnen vanochtend om 7 uur, we maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer, we zaten aan je ontbijttafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee. Want via haarlem105.nl of onze app kun je ons live streamen waar je ook maar bent. Als je maar 5G of wifi hebt, en dan komt het allemaal goed. Ja, nog even een waarschuwing. Morgen, op woensdag 9 september... rijden er door een aangekondigde staking van de vakbonden de hele dag geen NS-treinen. U wordt geadviseerd op die dag een andere manier naar bestemming te reizen. Oh, dat wordt morgen wat. Waarschijnlijk heel druk op de wegen. Er is één uitzondering. De airport sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol Airport en Hoofddorp, die rijdt wel. Maar alle andere treinen dus niet. Dat we morgen thuis werken, denk ik. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. We zijn er de hele dag voor je. Straks, na het nieuws van 10 uur, Haarlem werkt met Jan Gaus. Tot 12 uur, lekkere muziek, interessante info. En weer in verkeer waarschijnlijk ook wel, denk ik. Morgen zit hier Bob Evers op de woensdag en niet Pedro van Looy. Maar die komt zaterdag. Donderdag Benito van Amersfoort, vrijdag ben ik weer terug. Zaterdag Pedro van Looy en zondag Ron Ambeek. En dan hebben we de hele week weer gecoverd. Vrijdag ben ik er weer en dat is voorlopig even een... voorlopig een weekje, een laatste presentatie. Want ik ga zondag even een weekje op vakantie. Richting de Azoren. En hopelijk naar de zon. Dank je voor het luisteren. Heb een mooie dag. En trek je regenjak aan als je naar buiten gaat. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 8 september. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Ik heb straks voor je Mama's Gun en Joy.

0: volgend jaar een optreden in de Johan Cruijff Arena. 22 jaar is het dan nog maar, ja. En ze is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest met een solo show in de Amsterdamse Arena. Gaaf.
1: Is de Arena even van mij?
2: Ik ben de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de Arena gaat doen. Taylor Swift was ook in de Arena. En kijk, dan denk je van ja, dat is gewoon een hele grote popstar. En dan staat Roxy Dekker daar ineens.
1: Nee ja, het is echt krankzinnig.
3: De Johan Cruijff Arena is natuurlijk gewoon de heilige graal voor artiesten in Nederland. Het is heel uniek in de Nederlandse muziekgeschiedenis voor een solo vrouw om dat gewoon te doen.
2: En dan ben ik net 22 als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek.
4: Soms besef je ook van, die meid is mijn leeftijd en dan doet ze het gewoon. Ze is gewoon een queen. Ja, ze is gewoon een queen. Ze is echt gewoon een voorbeeld voor alle jongeren hier.
5: Ik ben met mensen die er ook zijn als het over is.
3: Social media hebben wel heel veel te maken ook met hoe groot zij is geworden. Zij is niet alleen een artiestster, zij is ook echt een persoonlijkheid en daardoor ook een ster. Mensen willen haar volgen, mensen willen haar leven volgen. En ze is daarmee niet alleen een artiest, maar ook gewoon een influencer.
2: Ik denk gewoon puur omdat zij heel erg meegaat met de trends. En ze is ook best wel jong. Dus ja, ze kan ook gewoon een beetje zich bevinden in wat wij allemaal leuk vinden.
3: Zij gaat de Arena absoluut vol krijgen. Dit is ook een gevalletje van, oh my god. Wie had dit verwacht? Ze staat in de Arena. Daar moet ik bij zijn.
4: Ik moet echt die tickets hebben.
2: We moeten inschrijven voor die pre-sale.
4: Ik wil daar echt bij zijn. Ik moet daarbij zijn.
3: En dat gaan niet alleen de fans nu hebben. Dat gaan nog zoveel meer mensen hebben. Dat ik denk dat die niet één, niet twee, maar misschien zelfs 3 keer vol zou kunnen gaan.
0: Ja. De Arena. Jongen, Roxy Dekker. En ook, ze was hier toen ook bij Bevrijdingspop in Arnhem. We waren ook gewoon gezien. Ja. Dat was een bijdrage van de NOS trouwens.

0: Joy op deze dinsdagochtend natuurlijk.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. 105. Ja, dit was de eerste hit van James Blunt, The 1973. Zal ik daar gelijk eens even achter draaien. Zijn nieuwe single. Even kijken of ik die zo snel kan vinden.

James Blunt. And that's dangerous. And Taste Like Summer. Eerst hoorde je 1973 van James Blunt. En daar dus achteraan James Blunt met Taste Like Summer. Ja. Goedemorgen, I-105 is dit. Fijn dat je luistert naar dit radiostation. We zijn er altijd. En 7 dagen per week. En ook het N-maal rond 24 uur per dag. Ja hoor. En dit is Leon Bridges. And the light the way.

0: Ja, dat was Leon Bridges en Light the Way. Afgelopen weekend ging het nieuwe cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord ging open. Een groot succes. Maar ja, mensen konden ook gratis naar binnen. En dat was natuurlijk best wel een goede actie. Maar komen ze daarna dan ook nog? Of denken ze van, nou, we hebben het nu gezien, dat was leuk. Ja, dat kan
1: De Volharding, een nieuw cultuurcentrum in Haarlem-Noord, opende dit weekend voor het eerst zijn deuren.
2: Ik vind dit soort dingen geweldig.
3: Ik vind het lekker rommelig. Er is ruimte voor een heleboel. Kinderen kunnen hier overal doorheen lopen.
2: Ik ben hierheen gefietst met het idee van, ik ga wel iets bijzonders zien.
1: Maar de vraag is, zitten de buurtbewoners wel te wachten op een nieuw centrum? Vinden ze het nodig?
4: En het lijkt mij hartstikke nodig om creativiteit toegankelijk te houden, denk ik, voor iedereen.
5: Nodig vind ik een moeilijk woord. Maar wat ik vooral weet is, er zijn superveel culturele coole plekken door heel Nederland heen. En Haarlem heeft ook een aantal hele coole plekken. Maar Haarlem-Noord heeft eigenlijk niet zoveel. Dus je wil graag een plek waar ook de mensen van Haarlem-Noord terecht kunnen. Waar er ruimte is voor kunst, theater, kleinkunst, maar ook workshops. Maar alles boven alles een plek waar de buurt gezellig kan samenkomen. Waar je gewoon lekker een kop koffie kan komen drinken met je buurvrouw. Even lekker chillen en de buurt ontmoeten. Dat kan hier ook allemaal.
6: Gaat die avond dronken.
0: Het leek er wel op of die bij de organisatie hoorde.
1: Andere cultuurplekken in Haarlem, zoals het Slachthuis, hebben het moeilijk en moeten soms zelfs de deuren sluiten. Zien de bezoekers zichzelf terugkomen naar De Volharding? Ook als dit straks tegen betaling is.
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ik kom hier zeker terug, ja.
2: Als er een goed programma is met veel kunstenaars vooral, denk wel dat ik dan ook zou gaan.
1: Maar hoeveel euro hebben de bezoekers er dan straks voor over?
4: Dat weet ik niet precies.
2: Iets van 8 euro of zo.
4: Een tientje?
7: 7,50.
0: 8 euro. Een tientje. Nou, ja, daar kun je niks voor organiseren.
7: 10 euro, denk ik, zoiets. Dat lijkt me redelijke bedragen. Wat je ook aan iedereen mag vragen.
1: Florentien, vrijwilliger bij De Volharding, geeft aan dat de prijs per evenement verschilt.
5: We hebben onder andere binnenkort het Haunted House. Dat heeft een toegangsprijs van 5 euro. Er zijn ook evenementen vanuit de Haarlemse popscene of mensen die zelf iets organiseren. En dan heb je de prijzen ergens tussen de 7,50 of laten we zeggen 15, 16 euro. Het is zeker niet de hoofdprijs. Het is ook niet altijd gratis. Maar wel iets wat je heel vet krijgt. Want het is wat er allemaal gebeurt hier. Het is echt een nieuwe creatieve broedplaats waar de nieuwe generatie zichzelf kan neerzetten. Maar ook ter plek blijft voor de oude generatie om te kunnen genieten van kunst.
0: Ja, De Volharding in Haarlem-Noord aan de Paul Krugerkade. Mooi filmpje daar ook over op onze website en in onze

Ronis Johnson en de Strawberry Letter 22. Een nummer wat je niet zo gek vaak hoort van de Ronis Johnson. Meestal hoor je altijd Stomp langskomen. De opening van het Cultuurhuis was een bijdrage van Femke Knaven. Ja. En dit is Son Milieu met die violisten en

0: Ik heb straks voor je Michael Jackson met Remember the Time. En T.Y.O. hoor je, ga je horen. Ja.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms 2 keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de 2e Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum. En dan nu het weer. De ochtend begint direct geheel bewolkt. In de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag toe en trekken er lichte regenbuien over de stad. Het is relatief zacht weer met een temperatuur van ongeveer 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Oost richting Utrecht. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daar heb je 5 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A27 richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En daardoor loopt het ook vast op de N305, Dronten richting Almere. Voor de aansluiting met de A27 staat 2 kilometer file en daar heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Mayo. Waar komt hij vandaan? Hij komt, Franse soul-artiest uit Parijs. Ja. En dat is toch wel mooi dat wij dan ook gewoon muziek van hem draaien. I've got to travel alone.

bewolkt, maar wel echt een mooi weer. Zeker. JIT heb ik straks voor je met Sailors. En ook de muziek uit de buurt. Die moet ik nog eventjes selecteren. Een hele database vol met muziek uit de buurt. En dan mag ik dan zelf wat uitkiezen. Ja. En omdat we toch een beetje aan het nazomeren zijn, leek het me leuk om even muziek te draaien van 10cc. Hier is Track Like Holiday.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ah, dat is maar een beperkte duur, dat ik mijn mond dicht kan houden. Om even te vertellen in ieder geval dat dit de nieuwe van Dick Oud is. Ja, regelmatig.

deprimerende tekst. Maar een beetje oh erbij, dan maakt het, trekt het wel weer veel recht. Je hoorde Van Dikhout en de nieuwe single van hun. En dat nummer dat heet Te Veel Is Niet Genoeg. En dit is Shanna Sparrow.

Die on this Hill kennen we van haar. The Material Lover, You Stole the Show. Allemaal met die mooie intro's. En dit was The Great Expectations, natuurlijk. Goedemorgen. Haarlem 105 is dit. En ik kijk even in mijn app met welk nieuws wij allemaal hebben. Even openen, je app. Pats, dan heb ik hem. Opening.

0: Coldplay was dat. En Clocks. Wat een liedjes hebben zij gemaakt, hè. Jongen, jongen. Niet te geloven. Ja, het NOS Journaal zit er aan te komen van 11 uur. Daarna ben ik nog een uurtje bij je terug met de Haarlem Werkt. Iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag ben ik er tussen 10 en 12 uur. Maar nu eerst dus het NOS Journaal.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 richting Utrecht heb je tussen Almere Hout en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 8 september. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Haarlem Werkt met Cashmere Loves One.

0: het ook alweer. Ja. Cashmere. En hoe was het ook alweer? Dat is wel mooi. Ik zit van nu dan ook een beetje IA of EI te testen. En dan zeg ik Cashmere, last what I want. Ja, Amerikaanse band. Nou, nee. Heb ik dan terug? Nee, vriend, dat is een Nederlandse band. Oh ja, nee, natuurlijk. Ja, sorry. Love's What I Want, 1979 was het. Peter Hollestelle, die was de Nederlandse studioband uit Voorburg. Met Jodie Piper. En die zat in veel achtergrondkoortjes. En die trad toen helemaal naar de voorgrond met Love's What I Want. Het was zelfs paradeplaat. Paradeplaat. Ja, nou, dat is toch wel mooi om even weer te weten. Ja. Paradeplaat, dat was altijd van de Trots. Ja. Alarmschijf was altijd van Veronica, van de top 40. Die heb je nu nog. Maar de paradeplaat, dat was van de Trots. Weet ik nog. En dit is Faithless. Sunny Break.
1: We can find a way. We can find a way. We can find a way. I wish our worlds weren't so far apart.

0: Dennis, Suddenly Break and Find a Way. En dit weekend, vrijdag, zaterdag en zondag volgens mij ook, ging de nieuwe cultuurlocatie in Haarlem openen. En dat was het cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord. En onze verslaggever, daar gingen we eens even een kijkje nemen.
1: Heen gefietst met het idee van, ik ga wel iets bijzonders zien.
2: Maar de vraag is, zitten de buurtbewoners wel te wachten op een nieuw centrum? Vinden ze het nodig?
3: En het lijkt mij hartstikke nodig om creativiteit toegankelijk te houden, denk ik, voor iedereen.
4: Nodig vind ik een moeilijk woord. Maar wat ik vooral weet is, er zijn superveel culturele coole plekken door heel Nederland heen. En Haarlem heeft ook een aantal hele coole plekken. Maar Haarlem-Noord heeft eigenlijk niet zoveel. Dus je wil graag een plek waar ook de mensen van Haarlem-Noord terecht kunnen. Waar er ruimte is voor kunst, theater, kleinkunst, maar ook workshops. Maar alles boven alles een plek waar de buurt gezellig kan samenkomen. Waar je gewoon lekker een kop koffie kan komen drinken met je buurvrouw. Even lekker chillen en de buurt ontmoeten. Dat kan hier ook allemaal.
0: Maar we hebben toch ook het verhalenhuis?
5: Dronken, smalken. Naar het verhuis.
2: Andere cultuurplekken in Haarlem, zoals het Slachthuis, hebben het moeilijk en moeten soms zelfs de deuren sluiten. Zien de bezoekers zichzelf terugkomen naar de Volharding? Ook als dit straks tegen betaling is.
3: Ik denk het wel.
6: Ik kom hier zeker terug, ja. Ja.
7: Als er een goed programma is met veel kunstenaars vooral, denk wel dat ik dan ook zou gaan.
2: Maar hoeveel euro hebben de bezoekers er dan straks voor over?
3: Dat weet ik niet precies.
7: Iets van...
0: Nee, een paar knaken, ja.
7: 8 euro of zo.
3: Een tientje?
8: 7,50, 10 euro denk ik, zoiets. Dat lijkt me redelijke bedragen. Wat je ook aan iedereen mag vragen.

Tiger Lewis is dit. En Mrs. Kisses. Je hoort een reportage trouwens. Van, even haar naam opzoeken, want ze is nog brand nieuw hier bij Haarlem 105. Femke Knaven. Die ging daar dit weekend naartoe, naar het nieuwe cultuurhuis De Volharding. Ja. En je kunt dat ook allemaal bekijken. En ook een hele tekst erbij. En een mooi filmpje erbij op onze website. En ook in de Haarlem 105 app. Ook handig, hoor, die app. Ja. Klik je in één keer, heb je dan al het nieuws.

weekend. Open monumentendagen in Haarlem en in de rest van Nederland. Ik ben benieuwd en ik ga ervan uit dat Luc Hasselman dat ook in de uitzending gaat halen. De Open Monumentendagen. Maurice Blauw is daar ook al helemaal mee bezig om een heel programma te maken. Dus dat wordt mooi. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight.

0: Een hele database vol met krakende smaak. Ja. En een aparte directory voor maken. Een apart mapje van alle liedjes van krakende smaak.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Straks het Haarlem 105 nieuws. Eens even kijken. Ah, even op het klokje kijken. Dat gaan we al doen na deze plaat. Uit Haarlem. Muziek uit de buurt van Close to Fire.

0: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms 2 keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de 2e Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum. En dan nu het weer. De ochtend begint direct geheel bewolkt. In de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag toe en trekken er lichte regenbuien over de stad. Het is relatief zacht weer met een temperatuur van ongeveer 18 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Grennan. En Diamond. En Uzi. En Bobby Fallon. En Ring My Bell. Inderdaad, dat oude nummer van Anita Ward uit de jaren 70. Disco nummer. En Ring My Bell. Dingelingeling. Ja. En dat nummer dus opnieuw uitgebracht in 2026. Ik zat gisteren in de trein en zat iemand, een jongeman, in het Chinees te converseren. Nou is dat over de telefoon. Maar hij had zijn telefoon op het plankje liggen. De speaker aan. En daar was die. Dus je hoorde ook die dame waar die mee aan het praten was. Die hoorde je gewoon. Kon er geen reet van verstaan natuurlijk. Want het was in het Chinees. Dus er begonnen allerlei mensen begonnen te klagen van: hey joh. Je mag best wel telefoneren, maar doe dat dan even gewoon met dat ding aan je oor. Oh, zei hij, moet dat? Ja, dat lijkt me wel zo handig, ja. Nou, oké. En dat ging zo. Maar hij bleef toch vol. Hij vond het toch veel makkelijker om die telefoon. Maar tegenover zat mij een dame. Een pintere Chinese dame. Jonge dame. Die was het op een gegeven moment zo zat. Die staat op en die begon in het Chinees. Die mede-Chinees af te blaffen. Ja. En ja, dat hielp wel. Dat vond ik wel geinig, ja. Maar enige tijd daarna

China Girl. Van de dame in de trein. Die zo, ja... Een jonge dame die een andere Chinese aansprak over zijn telefoongebruik. Ik heb nog wel een duimpje opgestoken naar hem. Ja, precies. En ik stond ook in de oude om te gaan helpen. Ja, dat hoeft er gelukkig niet. David Bowie en de China Girl. 8 september. En dit is...

0: opening van het cultuurhuis De Volharding in Haarlem-Noord. Dit weekend een groot succes. Maar gaan de mensen ook komen als ze ervoor moeten betalen? Het Theater Verhalenhuis, ook in Haarlem-Noord, bestaat 10 jaar. Een imposante kerkzaal bracht uitdagingen met zich mee. Ook een mooi verhaal daarover en een filmpje op onze website en in onze app. Heemstede oefent met de noodsituatie. 72 uur zonder stroom. Connection verdwijnt uit het straatbeeld in 2028. Ja. Al het nieuws dat kun je bekijken op onze website. Oké, is goed. Ja hoor, helemaal prima.
1: Neither lost nor found.
0: Crusaders. Ja.
1: Hear the long.
0: Randy Crawford.

0: Ja, de Crusaders. Randy Crawford. En de Street Life. En ik heb het gewoon een keer gedaan. Moet je niet te vaak doen natuurlijk. Maar ik heb gewoon de 10 minuten uitvoering gedraaid. Ja. Ai, ai, ai. Dit weekend, Monumentennacht, Open Monumentendagen, Museumnacht voor Kids, al dat soort dingen. Mooi om dat kun je allemaal weer mee gaan maken in je eigen stad. En dit waren dus de Crusaders, samen met Randy Crawford, helemaal gedraaid en de Street Life. Oh ja, ja, zo'n plaatje. 10 minuten, bijna 11 minuten, die hakt er natuurlijk wel in qua tijd. Want ik ben er morgen weer, hetzelfde tijdstip. Dus de 10 en 12 uur. Het NOS Journaal zit er alweer aan te komen. En dit is Black and Brown en Hold Me Closer. Een liedje wat Diederik ook op Bonaire gaat draaien. Ja. Hij hoorde dit afgelopen zaterdag en zei, wie zijn dit? Black and Brown. Ah, die gaat op Bonaire ook draaien. Tot morgen.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms 2 keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische rakettenaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. En zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt van noordwest tot zuidoost 18 tot 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. I'm gonna get my fix, I'm back on track.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de tweede Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum. En dan nu het weer. In de middag wordt het in Haarlem bewolkt en een stuk frisser. De temperatuur is ongeveer 20 graden en er is regelmatig kans op regen en er staat een matige westenwind.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms 2 keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de 2e Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum. En dan nu het weer. In de middag wordt het in Haarlem bewolkt en een stuk frisser. De temperatuur is ongeveer 20 graden en er is regelmatig kans op regen en er staat een matige westenwind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum. En dan nu het weer. In de middag wordt het in Haarlem bewolkt en een stuk frisser. De temperatuur is ongeveer 20 graden en er is regelmatig kans op regen en er staat een matige westenwind.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad rijdt het langzaam tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Hier heb je 5 minuten extra reistijd. En ook 5 minuten extra reistijd op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is op enkele plekken druk in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten extra reistijd. Ook op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is het druk. Tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. Een kwartier vertraging. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere, doet er 10 minuten langer over tussen Bilthoven en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de tweede Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het Commissariaat voor de Media. De omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergerbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Het weer op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen wolken, wat zon en buien, dan een graad of 18.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment komt de spit verder op gang. Er staat 100 kilometer file in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging 10 minuten. Ook op de A4, maar dan richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar vrijgemaakt, maar reken op 15 minuten extra. Ook op de A9 is het druk richting Alkmaar vanuit Amstelveen. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot betekent dat voor het verkeer daar 20 minuten extra reistijd. Tot slot nog de A27 Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in Noord-Holland iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en door ongelukken. Er staat nu 150 kilometer in totaal. Na een ongeluk is gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt in Nieuwemeer doe je er 10 tot 15 minuten langer over. 2 rijstroken zijn er dicht. En er gebeurde ook nog een ander ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De weg is daar weer vrijgemaakt. Dan de langste vertraging op dit moment in Noord-Holland. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 30 minuten langer onderweg. En ook op de A27 sta je in de file in de richting van Almere vanuit Utrecht. Doe je er tussen Beeldhoven en Huizen 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De Haarlemse punkband Traumatizer vertrekt vandaag opnieuw naar Japan. De band geeft daar komende tijd 10 concerten. Het is de tweede Japanse tournee van de Haarlemse punkers. Volgens de band reageert het Japanse publiek enthousiast op de muziek. En ze zeggen dat het in Japan er beleefder aan toe gaat dan bij Nederlandse punkconcerten. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken en dat Ongehoord Nederland die regels steeds niet nakomt. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Klimaatactivist van 48 had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Het weer, regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land en vannacht zijn er opklaringen.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk in Noord-Holland. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Verder vertragingen gemeld op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. 30 minuten oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Tot slot de A27 Utrecht-Almere. Tussen Utrecht-Noord en Huizen rijdt het langzaam over 16 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk in Noord-Holland, maar we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 660 kilometer file over. Op de A1 onder andere Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg rijdt het langzaam over 8 kilometer met 10 minuten op onthoud. Verderweg de meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk loop je meer dan een uur vertraging op door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. In de richting van Den Haag kun je het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar sta je 25 minuten in de file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. En tot slot de A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Eemnes doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Het verkeer op de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen loopt de komende weken flink vast door werkzaamheden aan het nieuwe OV-knooppunt Haarlem-Spaarnepoort. Automobilisten zijn soms twee keer zo lang onderweg. Vanaf donderdag zijn er ook meerdere afsluitingen richting de A9. De werkzaamheden duren tot eind oktober. De gemeente Haarlem stelt subsidie beschikbaar om winkels, horecazaken en verenigingen toegankelijker te maken. Ondernemers en organisaties kunnen maximaal €20.000 aanvragen voor bijvoorbeeld een automatische deuropener, een lagere drempel of een toegankelijk toilet. De gemeente stelt jaarlijks €145.000 beschikbaar en deze regeling loopt tot eind 2027. Welzijnsorganisatie Meerwaarde verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie heeft te maken met een tekort en gaat daarom bezuinigen. Tijdelijke contracten van medewerkers worden niet verlengd en voorlopig worden er geen nieuwe mensen aangenomen. Meerwaarde biedt onder meer jongerenwerk, buurtwerk en ondersteuning aan inwoners in Haarlemmermeer. De jaarmarkt in Bloemendaal heeft zondag veel bezoekers getrokken. Langs de Bloemendaalse weg stonden zo'n 150 kramen met onder meer kleding, sieraden, bloemen en eten. Ook was er een speciale kunst- en creatiemarkt. Voor kinderen waren er een vrijmarkt en verschillende attracties. De markt trok bezoekers uit Bloemendaal en omgeving en zorgde de hele dag voor extra drukte in het centrum.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu 128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk, maar de drukte neemt wel af. De drukte werd veroorzaakt door regen en ongelukken. Het is druk nog op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost loopt het verkeer 10 minuten vertraging op. De meeste vertraging op dit moment op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat het al heel de avond vast door een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Twee rijstroken blijven dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Verder nog files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Je hebt een kwartier vertraging tussen knooppunt Vels en Akersloot. En tot slot nog de A27, Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Huizen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op enkele plekken rijdt het nog langzaam in Noord-Holland. Onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook op de A4 is het nog druk. Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp-Zuid en Roelof-Arendsveen doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Warmond 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Wendy en Lisa openden Avondexpress. Ik zit hier bij de ventilator en het hitteprotocol is ingegaan. Dus we hebben het vandaag over water. Hoe lekker is dat? Tussendoor de gewone hits, maar ondertussen gooi ik heel veel water over jullie heen. Dat zullen jullie vast erg vinden. Oh.

heb altijd een excuus om dit nummer van Harry Styles uit mijn platenkast te halen. Watermelon, water, hè? Wat heb ik nog meer? Een lekker drankje. Er zit ook water in, ik bedoel, ik moet het een beetje ruim nemen. We gaan naar het land van Maas en Waal, ook water. En we hebben het al over regen en over iets dat eigenlijk geen water is. Dat de komende minuten in Avondexpress.

nummer heet in principe Escape. Maar tussen haakjes, de Pina Colada song. Nou, lekkerder water kun je bijna niet bedenken. Lekker met kokos, yummy. Alcohol voor mij niet zo per se. Ik neem wel een virgin Pina Colada. Volgens mij kan dat. Het volgende nummer is nieuw en tikt 3 keer water. Wine, Into Water, featuring Elton John. Nectar Board. Nectar is ook iets met water erin. Tenminste, er zit wel een component water in Nectar. Nectar Board dus met Elton John die meedoet. En het is heel rustig en het klinkt heel mooi. Wine, Into Water dus.

politieke uit de regio. Nou, dan nodigen we heel graag Boudewijn Groot uit om iets over water te zingen. Het land van Maas en Waal. Het volgende komt trouwens ook water hiervoor. Het is namelijk Fever Dream. Ja, dan komt er water uit je lopen. Alex Warren.

0: grappige is, ze zingen ergens dat the desert has turned into a sea. Ja, water, klaar. Zo makkelijk maken we het. We gaan straks naar de waterkant met The Simple Minds. En water van liefde door de Dire Straits. Nou, blijf lekker even hangen.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

gitaar in Avondexpress. Ik hoop dat je het leuk vindt. Simple Minds, Waterfront over. Ik hoop dat je het leuk vindt. Je kunt altijd reageren, hè? Op 06-105-105-38. En dat is het WhatsApp-nummer van Haarlem 105. Dus geen belletjes, gewoon een appie. 06-105, dat kun je onthouden. 105 en dan 38. Laat van je horen wat jouw favoriete waterplaat. Deze jongens komen trouwens uit Den Haag en maken hele lekkere muziek. Het gaat niet over water, want de hits zitten er ook tussendoor. En och, wat gaan ze lekker. Sommieux en Dark Before the Dawn.

Zo, dat is weer een andere koek. The Dire Straits, Water of Love. Goed, de volgende dame gaat lekker. Heeft niet zoeken grote hits meer als in het begin. Maar ja, ik vind het gewoon een heel gek mens. Dat is gewoon leuk gek. Heerlijk. Ik mag haar graag volgen op Insta en zo, wat ze nou allemaal weer doet. En ze schaamt zich gewoon nergens voor. Ik wou dat ik een klein beetje van Lizzo had. Dit is de nieuwste Niet Bitch. She's a bitch.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Overstappen, uur 2 van Avond Express.

Ik draai meestal een ouwe aan het begin van een uur Avondexpress, maar ja, deze is zo vrolijk. Armin van Buuren en Conrad Sewell, ik hoop dat die zo heet. Sex, Love and Water, het gaat over water vanavond. Hoe zou dat nou kunnen? Ik heb koud water zometeen en een waterval en water onder de brug en spraakwater in de aanbieding dat de komende minuten in Avondexpress.

Ach, ik vind Major Lazer zo lekker. En dan doen ze het ook nog met Justin Bieber. Dit heette Cold Water. Ik heb je een waterval beloofd. Nou, die is van TLC. Maar eerst de hit, bijvoorbeeld Talk to You van Another.

waarom zou ik het nou over water hebben? TLC en Waterfalls. Zometeen gaan we nog een keer naar Engeland voor Adele. Maar eerst Shanna Spiro en Material Lover.

Nou, ik hoop dat het een beetje verkoelend is. Laat het aan me weten. Je kunt ons appen tegenwoordig. 06-105-105-38. Dat is heel simpel, hè? De naam van het station. 105-105. En dan 38 eraan. Ja, er zit nog een 38 over. Zometeen wat spraakwater. Even kijken. Ik heb nog iets over regen. Het gaat allemaal over water. En tussendoor wat hits. Bijvoorbeeld zoals deze van Dominic Fike. En die heet Baby Doll.

0: Ontzettend!
1: Ik vind dit zo lekker. Extins en spraakwater uit de 90's. Ik hoop dat je een beetje verkoeling vindt hierdoor. Al is het maar geestelijk. Dan nu een cover van Block & Crown. En die hebben het gewaagd om Ain't Nobody op te nemen.

Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar soms verlang je wel naar de regen. Dat was Raoul Michel uit deze regio. Kom maar op met die regen. Maar dat was misschien wel duidelijk. Wat hebben we nog meer? Nou, van alles en nog wat. Even kijken hoor. We hebben iets van Deep Purple. Die hebben ook iets over water gezongen. Weet je nog wat? Komt zo meteen wel aan bod. En dan nu good old Jennifer Lopez. God, wat ziet ze er nog goed uit op de leeftijd. Hè? Samen met David Guetta. Dit heet Save Me Tonight.

Tevige muziek in Avondexpress. En waarschijnlijk is dit al een oude bokkenplaat waardig. Maar ik wil het even over een nummer uit de jaren 80 hebben. Dat een beetje een favorietje van me is. Ik heb hem heel lang niet gehoord. En ik zocht op water in de bestanden. En hij zat er gewoon tussen. Ja, dan moet dit een oude bokkenplaat worden. Het is een bandje. Uit de New Wave-periode, eind jaren 70, begin jaren 80. En ze hadden een album uit, dat heette From A to B. En schrijft hier al iemand. Eigenlijk was dat meteen al een greatest hits. Want er stond ook op bijvoorbeeld het leuke Living by Numbers Sanctuary. En minder bekend, She's a Magazine of Straight Lines. Het brein achter de band was Tony Mansfield. En die heeft nog heel veel gedaan daarna. Bijvoorbeeld Captain Sensible, ken je dat nog? What? En Nick Strager, Straight Ahead en de B-52's. Die zijn wel het allerbekendst van dit rijtje. En ja, het is gewoon een hartstikke lekker nummer. Niet zo'n heel groot verhaal, wel een bijzonder nummer. En een bijzonder bandje. De oude bokplaat is vandaag New Music met This World of Water.

dit is ook zo oud dat een bokkenplaat had mogen zijn, maar ik weet het verhaal er niet rondom. Ik zal eens kijken. Triumvirat was dat, ook wel een heel lang geleden. En dat heette Waterfall. Ja, ik probeer het een beetje toepasselijk te houden. En de allerlaatste, ja, die is helemaal grappig, want er zit helemaal het woordje water niet in. Maar het heet wel water. Underwater van Harry Vroon. Ik zou zeggen, vrolijk verder met Haarlem 105. En graag tot volgende week.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Oh ja hoor, we gaan weer vrolijk verder hier op 105.

Soul in Soul hier. Keep on moving op 105. Een hele goede avond. Het is dinsdagavond, zoals je weet. En dat kan maar één ding betekenen. We gaan weer vrolijk verder. En vrolijk verder is een programma. Ja, hoe moet ik het eigenlijk samenvatten? Het zijn twee mannen van 40 normaal gesproken. Maar zoals je misschien kan horen, ik ben alleen. En het is niet voor heel lang, kan ik je vertellen. Maar ik ben Koen en Martijn is onderweg. Want Martijn heeft nog een oude avond. En die is wat later. En dan weet je meteen een beetje wat we gaan doen in het programma. Het is namelijk een programma gemaakt door twee veertigers. En we hebben het over het leven van twee veertigers. En daar komt van alles bij kijken. Wij zijn vaders. Wij zijn, dus vandaar de oude avond. Wij zijn zonen. We hebben natuurlijk gelukkig nog onze ouders. We zijn ook echtgenotes. Dus breken we de bek niet open. Daar kunnen we een hele avond over vullen. We zijn natuurlijk... we werken. Alles wat we meemaken. Alles hoe het is om 40 te zijn. Dat passeert eigenlijk de revue. En ik denk dat het leerzaam kan zijn. Ik denk dat het ook vaak lachwekkend is. Ik denk dat ook een hele hoop tenenkommende dingen voorbij komen. Want... dan mag je wel 40 zijn, maar dat wil niet zeggen dat je overal het goede antwoord op hebt. Nee, helaas nog niet. Zo mooi is het nog niet. We hebben wel huisje, boompje, beestje, maar de rest moeten we nog een hele hoop leren. Dus als jij dit hebt om met ons mee te leren, als jij tips voor ons hebt, dan zijn we natuurlijk ook te bereiken op 06-105-105-38. Dat mag ik niet op die manier zeggen. Ik moet zeggen 105-105-38. Dus 06-105-105-38. Dan kan je ons appen via WhatsApp. En dan komen je opmerkingen, vragen of misschien wel tips gewoon binnen bij ons in de studio. En dan kunnen we ze gebruiken. Dus vanavond komt weer van alles voorbij. We gaan het hebben over wielrennen, autoschade, oude avond zoals ik al verteld had. Martijn kan elk moment in de studio binnenvallen. Maar maak je geen zorgen, tot die tijd ben ik er gewoon. Nogmaals, mijn naam is Koen en je luistert naar Vrolijk Verder.

TYO met I've Got to Travel Alone. Ja, dat brengt me op het volgende. I've Got to Travel Alone. Dan moet ik denken aan dat groepje wat heel vaak over de weg verplaatst. Dan heb ik het over wielrenners. Ik denk dat er wel echt serieus wat mis is met wielrenners. Of met de wielrenfiets. Of met alles wat ermee te maken heeft. Mocht je willen weten, dan hoor je het zo meteen.

0: Alabama Shakes, hier op 105 met Garden. Mocht je nou afvragen, Koen, wat ben je relaxed vandaag? Wat is de muziekkeuze ontspannen? Wat is er aan de hand? Nou, ik kan zeggen, het is van korte duur, want hij is alweer in de studio. Vrolijk verder is je hoort het eigenlijk al, vrolijk verder. Het is tweekoppig, het is tweemansterk. Ik ben vrolijk en hij is verder. En met hij bedoel ik natuurlijk hem en met hem bedoel ik natuurlijk Martijn. Gedaan met de rust.
1: Ja, het is wel even afgelopen zo. Jongen, ik ben bijna in slaap gevallen. Het is dat ik hier zo snel naartoe moest komen. Maar het ging. Dit lied heel niet.
0: Ik wilde
1: het was even, niet even gas op de plank en gaan.
0: Ik wilde even rustig opstarten. Dat iedereen weer dacht, oh ja, vrolijk verder.
1: Het is nu afgelopen, dinsdagavond. Dat snap je wel.
0: Even relaxed, even die mooie stem. Maar nee hoor, jij bent er ook. Dus.
1: Ik wou net zeggen, dat is helemaal niet waar dit programma om gaat.
0: Nee.
1: Nee, het is gewoon chaos op de radio.
0: Het is chaos op de radio.
1: Het is geen paniek, ik ben er weer. We kunnen verder.
0: Het is, zoals ik al zei, het zijn twee mannen van 40 die hard rennen voor het 40 zijn. Ja. Die net doen alsof de muziek niet stil heeft even gestaan, net zoals zichzelf. Nee, Martijn, ik had het net een beetje aangekondigd. Ik moet het hebben over wielrenners.
1: Ja, snap ik.
0: Ik vind het
1: belangrijk.
0: Ja, dat is niet dat het belangrijk is, maar het is wel een beetje. Het is natuurlijk mooi weer geweest. Dus ze waren weer overal als paddenstoelen kwamen ze weer de weg op. Ik denk dat het beste is om te zeggen.
1: Mm-hmm. Ja, nooit op het fietspad, dat weet ik wel.
0: Nou ja, dat is een van mijn irritaties. Die mannen meestal, die denken dat ze volgens mij meedoen aan de Tour de France.
1: Oké.
0: Want ze hoeven niet
1: even, even voor de duidelijkheid. Ze weten niet wat ons adres is. Hè? Niet dat we zo meteen een heel peloton wielrenners hier buiten de studio hebben staan die ons op te wachten zo meteen.
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Oké, dit zijn Koen's bevindingen. Koen is diegene met het korte haar. Ik ben degene met het lange haar. Mocht er zo meteen ruzie ontstaan, dan weet je wie je moet hebben.
0: Oké, nou ja, wat is dit voor wat is er gebeurd, Martijn?
1: Ik ken een paar wielrenners.
0: Ja?
1: Dit zijn niet de mildste.
0: Nee, dat is het volgende punt. Ze staan boven de wet.
1: Ja.
0: Zullen we daarbij houden?
1: Nou, ik wil graag dat je hierover op verder gaat.
0: Nou, weet je, en wat me opvalt is, rood licht bestaat niet voor hun. Zij hebben namelijk haast, zij mogen door.
1: Ja.
0: Wat me ook opvalt is dat zij gewoon remmen bestaat eigenlijk ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Zij moeten gewoon hard fietsen,
1: ja.
0: Want...
1: Dat is belangrijk.
0: Dat weet ik dus niet.
1: Nou ja, dat anders ben je niet aan het wielrennen.
0: Nou ja, dat is
1: dus... Anders koop je gewoon een elektrische fiets.
0: Waarom ga je wielrennen?
1: Om
0: te bewegen.
1: Ja,
0: dankjewel. Om te sporten.
1: Ja, oké, doen we die.
0: Dat zijn woorden die jij niet helemaal kent.
1: Nee,
0: dat
1: vond
0: ik
1: moeilijk.
0: Wel. Maar je gaat sporten, toch? Dus je zou wel zeggen, hoe vaker je zwaar moet trainen, hoe beter.
1: Oké.
0: Toch?
1: Ja, ik ben heel benieuwd waar je mee naartoe gaat. Ik ga er gewoon mee.
0: Als je remt, dan moet je opnieuw optrekken. Dat is extra sporten. Dat zou extra training moeten zijn. Met andere woorden, ik denk dat ze juist wel moeten remmen, want dan kunnen ze vaker trainen.
1: Ik met je eens.
0: Anders.
1: Echter. Edoch. Ik denk dat wielrenners, net zoals hardlopers, die willen natuurlijk een bepaalde tijd neerzetten. Je wil zoveel kilometer of zo'n afstand binnen een x-periode afleggen.
0: Ja,
1: dus als jij remt, dan ben je langzamer dan de vorige keer.
0: Nee, ik snap wel dat ze hun vorige rondje willen verbeteren.
1: Ja.
0: Maar je bent wel op de openbare weg. Ja. Je moet wel even beseffen, oké, wat ben ik aan het doen?
1: Ja.
0: Waar ben ik? Wat zijn andere mensen aan het doen? Ik fiets daar met mijn zoontje van 6, die gewoon aan het fietsen is. Die nog aan het ontdekken is hoe het is. En die gasten denken gewoon, ik ben de Tour de France. Ik ga links, rechts, dwars erheen. Remmen doe ik niet. Stoppen doe ik niet. Sorry, maar... Als het een wedstrijd is, snap ik het. Maar er staan ook mensen met dranghekken langs de kant. Die mensen aan de zijkant houden. En dan mag je gaan. Nu ben je aan het trainen. Je moet wel een beetje in de gaten hebben wie er om je heen fietst. En remmen is uiteindelijk extra spiermassa opbouwen.
1: Ik vind het een mooi streven.
0: Ik heb nog een ander streven.
1: Oh.
0: Die fiets die ze hebben, die klopt ook niet.
1: Oh.
0: Die fiets is gemaakt om snel te gaan.
1: Ja.
0: Waarom zou je dat doen? Op een openbare weg. Jij wil trainen. Jij wil je spieren gebruiken.
1: Ga op een handtrainer.
0: Ga op de meest gare banden. Met de meest zware fiets. Ga lekker gewoon alle kracht die je hebt in die trappers douwen. Maar dan ga je niet zo hard.
1: Ik vraag me af of de professionele wielrenners...
0: Nee.
1: Ook gewoon door het mullen zand...
0: Kijk, professioneel snap ik dat je op een gegeven moment gaat echt om de tijd.
1: Ja.
0: Al die niveaus daaronder. Al die...
1: Ja, maar dan je wilt toch in zo'n snel... Oké, dit snap ik. Ik wil niet wielrenners gaan verdedigen, want hè, daar sta ik ook boven. Maar ja, laten we eerlijk zijn.
0: Dat was Martijn. Ja, met die lange haren.
1: Nou, nee, ik ga je zo meteen vertellen waar dit van komt. Want ik heb nog een verhaal over wielrenners, jongen. Daar lust er de honden geen brood van.
0: Dat hoor je zo meteen.
1: Nee, maar ik snap wel dat op het moment dat jij aspireert om een bepaalde sport te gaan doen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk doen.
0: Nee, dan ben ik een beetje...
1: Ik bedoel, ik vind basketbal leuk en ik wil gewoon net zo goed kunnen basketballen als Michael Jordan. Ja. Dus dan koop je Michael Jordan schoenen en dan koop je, ga je zo hoog springen als je maar kan. Ja, maar... Dan ga je niet zeggen van, nou, ik ga proberen heel laag te springen, want dan kan ik later wel een keertje hoog springen.
0: Nee, maar dat is... Maar nu, jij bent nu 40. Als je nu gaat basketballen, is niet je ambitie om nog de NBA te halen?
1: Nee, nu is mijn ambitie dat ik niet met 6 icepacks op mijn knieën zit.
0: Dus als ik tegen jou zeg, fietsen is leuk, maar als je nou op een iets andere fiets gaat zitten, heeft de rest van de verkeersmensen er geen last van?
1: Ja, maar weet je hoe lullig je eruit ziet in een wielrennerspak op een opoefiets? Dat is echt niet te doen, hoor.
0: Iets dikkere banden. Iets dikkere banden. En een iets zwaarder frame. Meer vraag ik niet.
1: Ik hoop nu echt dat ik iemand in een wielrenner-outfit zie op een opoefiets. Dat lijkt me fantastisch.
0: Nou,
1: ik hoop dat we dat van elkaar krijgen met dit programma. Dat zou geweldig zijn.
0: Zo meteen hoor je wat Martijn nog te melden heeft over wielrenners.
1: Nou, ik hoop dat je wel al gegeten hebt, want dit is echt smerig. Echt waar.
0: Vrolijk verder.

0: Ja, Rap the Light, Sugar Hill Gang op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Zijn naam is Martijn, mijn naam is Koen. En Martijn, je had nog een smakelijk verhaal, begreep ik?
1: Ja, nee, ik moet dit even kwijt. Het is eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk moet ik dit niet herhalen. En zeker niet voor een groot publiek, maar hè, bij deze.
0: Jij hebt ook een keer een wielren.
1: Ik heb wel een keer op een wielrenfiets gezeten, maar daar gaat het vanavond even niet over.
0: Godzijdank.
1: Nee, dus ik kom uit een heel klein dorpje. En dat ligt midden in het bos. En dat is een heel erg fijne plek voor wielrenners om gewoon en masse naartoe te trekken. En dan gewoon het hele weekend rondjes te rijden. Niks mis mee. Hè? Ik ben er hartstikke blij mee. Hartstikke welkom. Gezellig. Maar toen ik nog een klein Martijntje was en ik gezellig op mijn gewone fietsje zat. En een klein Martijntje, dan moet ik zeggen, ik was dus gewoon ergens een puber. Een tiener. En ik fietste dus achter ik werd ingehaald door zo'n groepje wielrenners. Tot nu toe is er nog niks mis mee. En in één keer, het was een stralende dag, de zon scheen, het was supermooi. In één keer dacht ik voel druppels, spetters voel ik op mijn gezicht. Dus ik denk, nou, het gaat toch niet regenen? Strak blauwe lucht. Geen wolkje aan de lucht. Wat blijkt nou? Het is gewoon een van die wielrenners, die haalt mij in. Van dat peloton, of hoe die lui zichzelf ook noemen. En die besloot dus dat hij moest plassen tijdens het fietsen, vlak na het inhalen. Maar met de snelheid van de wind en weet ik wat, kreeg ik dat dus vol in mijn gezicht. Gelukkig fietste ik toen heel erg vaak, want ik had de krantenwijk en ik fietste me helemaal het schompers. Dus ik op mijn gewone normale fiets die gast bijhalen. Dat is gelukt. En toen heb ik hem zo even beetgepakt van, hey vriend, dit gaan we niet meer doen. Maar ja, ik was natuurlijk ook gewoon een puber. Dus er zat zo'n verschrikte accountant of weet ik veel wat op die stoel van, wat gebeurt hier? Dus nou, toen stopten ze met z'n allen. En toen hadden we wel ruzie. En ik was natuurlijk ook niet al te vriendelijk en vrolijk op dat moment. Maar dat was ook gewoon volwassen mannen ruzie naar een kind in, maar ik was 15, 16 of zo. Verschrikkelijk.
0: Dit is toch precies wat ik bedoel te zeggen net. Dit is toch die mensen die denken dat ze echt aan de wedstrijd meedoen, die kunnen dus niet stoppen om even te plassen. Want dat gaat ten koste van hun rondje.
1: Ja.
0: Ten koste van hun, van, ik weet het niet. Ik snap het niet. Stop gewoon. Ga plassen. Ga vier stappen voorop. En je mag weer opnieuw optrekken. Gratis extra effort om gespierde benen te krijgen.
1: Ja,
0: dus daar doe je toch voor?
1: Ik heb een gezonde bloedhekel aan Nederlandstalige muziek en aan wielrenners.
0: Hey. Wielrenners hebben we gehad?
1: Ja.
0: Nederlandstalige muziek komt eraan. Maar dat eerst na Soul to Soul.

0: Keep on moving, soul to soul, hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder, je luistert naar Koen en Martijn en je luistert naar...
1: 105?
0: Nee.
1: Oh, niet?
0: Je luistert naar het volgende onderwerp. Nederlandstalige muziek.
1: Yay.
0: Ja, dat is toch leuk. Hé, hey, daar draait het om.
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Laten we vooral heel duidelijk zijn. Het programma draait volledig om mij. En Martijn is erbij om af en toe gewoon pijn te lijden.
1: Omdat je niet alleen daar naar huis toe mag.
0: Dat is het. Hé, hey, Martijn. Je weet het. Elke week weer ga ik jou helpen. Ik ga jou een klein beetje scholen. En ik ga jouw wereldblik ga ik verwijden.
1: Oh,
0: denk ik het zo,
1: zo best, voelt het niet.
0: Zo best dat ik kan omschrijven. Nee, wat gaan we doen?
1: Martijn, voor wat het iets wijder wordt, maar niet dat.
0: Martijn is geen liefhebber van Nederlandstalige muziek. En daar wint hij ook geen doekjes om. En daar moet je hem eigenlijk een beetje voor waarderen. Je kan er boos over worden. Je kan hem daardoor een beetje wegzetten in een hoekje. Maar eigenlijk moet je ook zeggen, het is ook knap om het gewoon te zeggen. Weet je, ik vind het niet leuk. En iedereen moet het weten. Toch?
1: Ja, dat is zo van mijn gezicht af te lezen ook. Ja,
0: nou, wat ik sta een beetje aan de andere kant. Ik vind het wel grappig en ik vind het wel leuk. En ik kan er wel enige waardering voor opbrengen. Dus ik wil een beetje van mij aan jou geven. En wat doen we dan? Ik heb Nederlandstalige muziek uitgekozen en vandaag heb ik Dries Roelvink. Met Ik kom eraan. Wil je een klein voorproefje horen om een beetje in de stemming te komen?
1: Kan ik gewoon niet die deur dichtgooien?
0: Nee, tuurlijk doe ik op wat voor jou aan. Kijk. Ik zal je een beetje uitleggen wat er aan de hand is. Hij zit in de auto op weg naar zijn liefde.
1: Ach.
0: Ja? Hij hoort de sfeer.
1: Ik krijg er zo'n passie en gevoel van. Allemaal magisch, denk ik nu.
0: Nou, voordat hij gaat zingen. Ja. Ik ga dus nu vragen stellen over de tekst. Jij gaat daar het antwoord op geven. Daarna gaan we de tekst beluisteren samen. En dan gaan we de goede antwoord even doornemen.
1: Ja.
0: Ja? Martijn, vraag 1. Waar staat haar foto?
1: Nou, op zijn nachtkastje lijkt mij.
0: Oké.
1: Vind ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, okay. Nachtkastje. Dan vraag 2. Hij zit in de auto, hè? Dus,
1: ja, ja, ja.
0: Dus de nachtkastje
1: dus
0: achterin.
1: Nachtkastje. Ja, nee.
0: Ik had je een kleine intro gegeven.
1: Okay. Ja, nee. Ik moet ook even inkomen.
0: Dat snap ik.
1: Hallo, ik verwacht niet dat die Dries Roelvink een rijbewijs heeft. Dan is die foto hangt natuurlijk gewoon aan zijn achteruitkijkspiegel.
0: Ah,
1: dat kan niet anders.
0: Aan
1: dat moet wel.
0: Spiegel.
1: Ja.
0: Achteruit, hè?
1: Duidelijk.
0: Even voor de zeker. Achteruit. Niet aan het wapperen dingetje naast de auto. Achteruit, duidelijk.
1: Ja.
0: Oké. Wat voor soort muziek speelt de radio?
1: Nou, als dat geen Slayer is, weet ik het ook niet meer.
0: Slayer? Oké. Wat heeft hij van haar gekregen?
1: Ik hoop op iets van een klap of een trap in zijn ballen, maar dat zal het niet zijn. Ik denk de vlinders in zijn buik of zoiets.
0: Oh, wauw.
1: Hoe heet het lied ook weer?
0: Het lied heet Ik kom eraan.
1: Oh ja, nou dan heeft hij zoiets vlinders in zijn buik.
0: Vlinders?
1: Zoiets.
0: Okay.
1: Kan je anders. Als die maar een Slayer luistert, dan vind ik het fantastisch. Als dat zo is, dan ga ik dit nummer, dan wordt dit mijn nieuwe lievelingsnummer.
0: Okay.
1: Als hij dat straks zingt?
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay. Ik denk dat je problemen hebt. Maar oké. Okay. Omschrijf voor mij eventjes Slayer muziek, voor de zekerheid.
1: Slayer, dat is de thrash metal.
0: Ja?
1: Dat is gewoon keiharde beuken.
0: Met welke instrumenten? Gewoon veel gitaren en al dat soort dingen?
1: Nou, metal muziek.
0: Ja, het is gewoon gitaarmuziek. Alleen dan, ja. Oké, okay. Hey, we gaan even door.
1: Ja,
0: wat voor gevoel krijgt hij bij haar? Krijgt hij hierbij?
1: Nou, een heel apart gevoel
0: ja,
1: binnen.
0: Ja, dat is een ander liedje. Maar waarom is het een liedje? Probeer het. Is het speciaal? Is het bijzonder?
1: Ja, warm.
0: Warm.
1: Warm gevoel krijgt hij. En een heel speciaal, liefdevol gevoel vast wel, denk ik.
0: Beetje matig, Martijn, maar oké. Okay.
1: Matig?
0: Ja, nee. Jouw romantiek. Probeer het iets meer.
1: Nog meer?
0: Ja.
1: Ja, fonkelend, sprankelend, weet ik veel.
0: Sprankelend. Zou je die opschrijven? Vind ik mooi.
1: Ja?
0: Sprankelend.
1: Rijmt dat lekker?
0: Ja, zeker. op welk weg rijdt hij eigenlijk?
1: Nou, op de weg naar haar toe.
0: Ah, de weg van de liefde.
1: Ja, mag.
0: Okay. De weg naar de weg naar. Oké, okay. Nou, de bonusvraag. Ik heb bijna het hele songtekst doorgenomen. Het is echt knap dat ik hier 5 vragen uit kunnen halen. Ja. Maar oké, okay. De weg naar haar toe.
1: Ja, vind ik wel.
0: Het is allemaal nog dunner dan je denkt, Martijn. Qua diepgang, maar dat maakt niet uit. La la la la ja of la la la nee?
1: Dat nou, is met een lage diepgang denk ik la la la 100% ja.
0: 100% ja. Tuurlijk. Okay, schrijf ik op. Zullen we maar gaan luisteren, Martijn?
1: Moet maar.
0: Hier komt-ie.
1: Ik hoop dat die Slayer zegt.
0: Dries Roelvink, ik kom eraan.

0: Moving!
1: Yay.
0: Hey Martijn, zullen we even de goede antwoorden doornemen?
1: Nou Koen, maak me gek.
0: Waar staat de foto?
1: Ja, op zijn stoel naast
0: op
1: hem.
0: Op zijn stoel naast hem, ja precies. Ja, je had het mooi gemaakt, dan was het was gewoon heel simpel.
1: Idee, pas
0: hey, en even kijken, wat speelt de radio voor muziek?
1: Gitaarmuziek.
0: Ja,
1: maar dan hoor je zo'n heel klein licht plingeltje van een soort van Spaanse... Okay. Ja, dus okay. Nee, dat is geen Slayer.
0: Oké. Hey, wat heeft hij van haar gekregen?
1: Een sms.
0: Een sms.
1: Ja.
0: Hey, wat voor gevoel krijgt hij van haar? Krijgt hij erbij?
1: Oh mijn god, ik weet wel wat voor gevoel ik erbij kreeg.
0: Maar wat zei hij dan?
1: Nou, ik kreeg een beetje last van mijn buik. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Ik zat niet zo heel goed op te letten.
0: Magnifiek.
1: Oh ja, magnifiek. Mijn god.
0: Krijg je ervan.
1: Wat een woordkunstenaar is die man toch.
0: Zeker. En dan ren je op de A4?
1: Nee, op de Route Soleil.
0: Route Soleil, ja.
1: Jeetje.
0: Ja. Zullen we snel doorgaan?
1: Alsjeblieft.
0: Hey Martijn, vrolijk verder. Je weet het, hoe zwaar het ook is, wat er ook gebeurt, altijd vrolijk verder. Ja. Maar hou er aan vast. Volgende week weer.

0: Starlight. Heel goed. Dat is van Gravity 6 hier op 105. Luister naar Vrolijk Verder. En vrolijk ben ik, maar jij, Martijn?
1: Ja, nee, dit wordt wel een beetje een Martijn loopt de zeuren show. Maar dat is niet erg, dat is niet erg. Dat vind ik, dat trek ik aan. Dat is niet helemaal goed. Dat is niet erg. Het is gewoon een warme deken die ik omheen sla.
0: Het is een jas die je past, jongen.
1: Ja, dank je. Nee, ik word ook gewoon een beetje ouder, hè. Dat begin een beetje gewoon een beetje een zeurende oude man te worden. Maar nu heb ik gewoon gelijk. Dus dat is wel even belangrijk. Want ik koop en verkoop wel eens iets op Vinted. Nou, Vinted is een soort marktplaats, maar dan wat internationaler. Dan kan je van mensen in de heel Europa dingetjes kopen. En dat is leuk en dat vind ik fijn. En soms dan hebben ze dingetjes die ik wil hebben en dan kost dat geld en dan maak je dat over. Alleen, ik had dus laatst iets, had ik dus iets gekocht van iemand. En alles was goed. Niks aan de hand, iedereen was blij. Ik had het geld overgemaakt, helemaal prima. Wat gebeurt er? De verkoper, die heeft besloten, nee, ik ga het toch niet verkopen. Dus die annuleert de verkoop. Oké, kan gebeuren. Ik ben natuurlijk niet gelukkig, maar hè, het is een goed recht.
0: Op welk moment annuleert hij het?
1: Toen ik mijn geld had overgemaakt. Maar er zit een soort van transactie in dat op het moment dat ik het product heb ontvangen, dan pas moet ik op een knop drukken en dan krijgt hij het geld. Okay. Dus er is nog niks aan de hand. Helemaal niks.
0: Het staat gereserveerd, maar je kan het nog...
1: Ja, okay. Dus helemaal niks aan de hand. Dus, ik denk, dan krijg ik mijn geld wel terug. Vervolgens gebeurt er helemaal niks. Zegt Vinted wel, ja, we hebben het geld teruggestort.
0: Oké.
1: Dus dan denk ik, nou, dan heb ik het geld. Nou, dan heb ik dus gekeken. Ik heb gekeken op mijn bankrekening. Staat het niet op. Ik heb gekeken op mijn creditcard. Staat het niet op. Ik heb gekeken via Vinted heeft ook zijn eigen spaarpotje. Als je dingetjes verkoopt, dan kan je daar ook geld op krijgen. Staat het ook niet op. Dus ik contact opnemen met Vinted. Dan zeggen ze eerst, neem contact op met je bank. Dus kastje, muur. Dus ik bij de muur, ik gezellig tegen de bank. Hallo, ik heb een probleem met Vinted. Ja, dan moet je contact opnemen met Vinted. Ja, maar zij zeggen dat ik contact moet nemen met jullie. Ja, maar dat moet je doen nadat je contact hebt opgenomen met Vinted. Prima, ik weer Vinted. Die komen vervolgens met de tekst. Weet je wat, je hebt gelijk, we gaan het even voor je uitzoeken. Die komen een week later met informatie van ja, nee, we hebben het wel overgemaakt. En hier heb je het bewijs. Oké, prima. Wat moet ik hiermee? Want ik heb geen geld. Dus ik heb leuk bewijs dat jullie het hebben overgemaakt. Ja, dan ligt het dus bij je bank. Oké. Ik weer contact opnemen met de bank. Dan heb je dus zo'n verschrikkelijk chatbot menu.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan moet je duidelijk inspreken wat je wil. Ik wil iemand spreken. Nou, dat is nagenoeg onmogelijk. Vervolgens moet je met allerlei nare formuliertjes en dingetjes op de app moet je iets invullen. Nou, ik alles ingevuld, al die informatie erin gezet. We zijn een ruime week verder. Ik heb nog niks gehoord van ze. Niks.
0: Serieus?
1: Helemaal niks van de bank.
0: Gesproken?
1: Nee. Dus ik heb helemaal niks vernomen van de bank. Niet van nou, de status kan je zelf in de app in de gaten houden. Oké. Dus ik iedere dag checken. Van nou, hè, is er al wat? Er staat gewoon, ik heb de informatie ingevuld. Dat is wat er staat. Maar niet, we zijn ermee aan de slag. We hebben nog vragen, helemaal niks. En ik heb alles geüpload qua documentatie en screenshots en noem het maar op. Helemaal niks. Dus ik denk, ja, het gaat wel om hè, een paar euro. Dus ik wil wel gewoon mijn geld terug. Dus ik bellen. Ik vandaag aan de lijn. Na 26 keuzeminuutjes had ik eindelijk na een kwartier wachten, had ik iemand aan de lijn. Dus ik zeg, ja, nou, dit en dit is de situatie. Hij zegt, ja, maar dit is pas van minder dan 2 weken geleden. Dus hier zijn ze nog niet aan toegekomen. Je nog niet aan toegekomen? Het is heel druk bij die afdeling. Ja, dus? Ja, nu moeten we even geduld hebben. Moet ik even geduld hebben? Met het kastje en de muur ben ik inmiddels een maand verder. Hoe kan het dan dat ik ik stond echt op punt om die mevrouw gewoon door die telefoon heen te trekken. Maar dat kan niet, want ik moet eens even geduld hebben.
0: Het bleek een chatbot.
1: Mijn god, nee, nou was het maar zo'n feest. Nee, dit was gewoon echt een mevrouw. En ik vind het ook lullig voor die mensen, hè, want die zitten gewoon de telefoon op te nemen. Dat is hun werk. En die krijgen natuurlijk nooit, hé, wat gezellig, ik heb geld gekregen.
0: Nee, weet ik. Maar het is wel echt een beetje een standaard antwoord aan het worden. Iedereen zegt het.
1: Ja.
0: Goh, sorry, maar we hebben te weinig mensen.
1: Ja, nou, irritant. En ook, waar is mijn geld? Koen.
0: Nu snap ik het. Ik moet weer betalen. Nee, oké. Martijn.
1: Koen.
0: Vrolijk verder.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Beans en Fatback met Loaded Gun hier op 105.
1: Ik vond het best leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Muziek uit de buurt.
1: Klonk lekker. Goed bezig, Beans en Fatback.
0: Ga zo door.
1: Ja. Seal of approval. Beter dan Dries Roefing.
0: Ja, maar dat is niet zo lastig.
1: Ja, die man heeft verrassend veel succes, vind ik, voor wat hij uitbrengt. Maar goed.
0: En door.
1: Misschien is dat voor een andere keer.
0: Vrolijk verder.
1: Zeg, Koen.
0: Jij zegt het, Martijn. Wat is er?
1: Nou, ik heb een vraag.
0: Ah.
1: Namelijk, hoe vaak was jij je auto? Eerlijk zeggen, hè? Alleen als die stinkt, of?
0: Ik ben net geweest.
1: Oh.
0: Maar ik denk dat ik het 1 keer per jaar doe ongeveer.
1: En dan is de volgende vraag. Waarom was jij je auto?
0: Meestal omdat die van binnen echt gezogen moet worden.
1: Ja,
0: dan
1: maar
0: ga ik door de wasstraat en dan gaat hij gewoon eventjes... helemaal schoon.
1: Maar dat doe je wel zelf?
0: Ja.
1: Dus in feite, je rijdt hem er zelf doorheen... daarna sta je zelf je eigen auto uit te zuigen.
0: Ja. Maar ik heb het voornemen na elke vakantie... heb ik het voornemen. Er zit natuurlijk overal eten en overal gruizen... en croissantjes en verzinnen wat er overal. En denk ik, moet het echt doen? En dan denk ik, een paar weken later... oh, volgens mij ben ik dat vergeten. En dan op een moment denk ik... oh ja, nou weet je, het is alweer bijna weer vakantie. Laten we het maar dan na die vakantie doen. En zo doe ik het 1 of 2 keer per jaar. Niet zo heel vaak.
1: Nou ja, ik heb dus hetzelfde. En het, wat mij dus verbaasde was... ten eerste, het is echt godsalle Jezus duur. Want ik reed laatst langs die auto wasserette in de buurt van de IKEA.
0: Oké.
1: En dat was gewoon vol programma met alles erop en eraan. Ja. Een beetje wax en wieldoppen en noem het maar op. Was volgens mij meer dan €20.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik denk, zo. Maar wat me ook verbaasde... en dat is natuurlijk ook een beetje de trend van vandaag de dag... je kon een abonnementje nemen.
0: Aha.
1: Maar daarom dacht ik meteen...
0: aan.
1: Wassen jullie die auto nou zo vaak? Want ik zat te denken van... waarom zou ik een abonnement op mijn auto wassen nemen? Dan mocht je dus gewoon 1 keer per week of zo. Of weet ik veel, hoe vaak mocht je dus gewoon komen? Nou, 1 keer per week sowieso volgens mij. Maar dan mocht je dus gewoon 1 keer per week komen om je auto te wassen. Ik denk van, 1 keer per week? Als mijn auto 1 keer per jaar die was gaat zien, dan mag die al blij zijn.
0: Ja, nee zeker. Ja,
1: ik denk, behalve als je een taxicentrale bent of zo... dan heb je hier toch nul profijt van?
0: Als jij ik denk aan auto van de zaak hebt... waar je bij je een soort... als het je voorkomen is, dat je, weet niet... dat mensen willen dat je netjes voor de deur staat met een schone auto.
1: Als je pooier bent of zo. Wanneer maakt dat nou uit?
0: Nou ja, je zet vertegenwoordiger. Je moet wel een beetje net de auto aankomen.
1: Je komt toch niet met je auto die vergadering binnenrammen? Je zet je auto buiten en dan loop je naar binnen toe.
0: Tenzij je aan de late kant bent.
1: Ik heb liever dat je schone schoenen aan hebt dan je schone auto hebt.
0: Nee, dat is waar. Nee, ik weet het ook niet. Ik zit te denken, als je voor de rest... Als je wil dat je auto schoon is dan je buren. Dat is natuurlijk ook wel reden.
1: Nee, ja, maar dat is een ander dingetje. Want ik weet natuurlijk niet hoe het bij jou... Nou, ik weet wel hoe het bij jou eruit ziet. Maar jij hebt technisch gezien... Je bent nu het verbouwen, dus nu kan het niet. Maar je had de mogelijkheid om je auto binnen te zetten.
0: Nee, joh, gek.
1: Jawel, dankjewel. Er stond bij jou een auto binnen. Die heeft er jarenlang gestaan. Dat was niet jouw auto. Nee. Maar toch, die stond er. Ik heb het gezien, niet liegen.
0: Ja. Nee, oké.
1: Dus je had het kunnen doen. Auto eruit. Jouw auto erin, had gekund.
0: Nee.
1: Maar goed, mijn auto staat gewoon iedere dag buiten.
0: Ja.
1: En op de een of andere manier, volgens mij ruiken ze het of zo. Altijd als ik mijn auto heb gewassen, dan zet ik hem buiten neer. En de volgende dag is die compleet ondergescheten. Of dan zit er iets op of tegenaan. Of weet ik wat. Ik denk van, of het gaat keihard regenen. Dan denk ik van, ja, waar heb ik in godsnaam al die geldtijd en moeite uitgestoken?
0: Sahara zand. Zit er gewoon, ik weet niet hoe ze het doen, maar als ik gewassen heb, is dag na Sahara zand.

0: Sowieso, of pollen, of het is echt verschrikkelijk.
1: Klopt, je hebt helemaal gelijk. Ja, ik denk dat dat gewoon het leven is, Martijn. Ja,
0: maar ik denk dus, waarom zou ik nog? Dus ik heb nu gewoon de laatste keer dat ik mijn auto even schoon wilde maken, heb ik gewoon eventjes een beetje warm water. Nou, overal waar een beetje vogelpoep zat of zo, dacht ik van nou prima, haal ik dat eraf. En voor de rest heb ik gewoon de binnenkant schoongemaakt en gestofzuigd. Door gewoon met mijn stofzuiger de auto voor de deur te zetten.
1: Snap ik helemaal. Weet je wat ik het relaxe vind? Is aan mijn auto wassen, is die hele grote stofzuigerkop die ze daarna hebben om hem helemaal uit te zuigen. En die grote kop is zoveel fijner dan die van mijn eigen stofzuigertje. Daar doe ik het voor.
0: Okay.
1: Sorry.
0: Nou ja, dat mag.
1: Ja?
0: Ja.
1: Mag ik nog even over mijn auto klagen?
0: Graag, ja.
1: Ik heb dus net gewassen. Nee. Er heeft iemand, en ik denk zaterdag op zondag of zondag op maandag, nee, volgens mij zondag op maandag, met zijn dronken kop en zijn fiets, heeft gewoon tegen mijn auto aangereden. En wat denk je? Je wordt steeds kleiner, Martijn.
0: Ja.
1: Geen briefje, maar wel een kras, een buts vlak voor mijn spiegel, onder het van mijn spiegel kapot gereden en een kras zo over één deur en gelukkig ook over mijn tweede deur. Want stel je voor dat het maar één deur zou zijn. Dus ik heb 3 panelen waar een goede kras in zit en een stuk van mijn spiegel af. Dan denk je als fietser, oeh, dat heb ik wel door. Zelfs met mijn dronken kop heb ik door dat ik het meegenomen heb.
0: Ik weet het.
1: En niemand die er wat zegt?
0: Het was een wielrenner.
1: Auw.
0: Ja.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
4: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
3: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
5: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
3: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, je luistert naar Vrolijk Verder. Je zit nog middenin. Met zometeen meer van Martijn. Want het is namelijk tijd voor Martijns muziekmomentje. Of Martijn...
0: Muzikale meesterwerk. Oh. Ja, dat is, deze week is dat niet waar.
1: Oh.
0: Deze week is het geen muzikaal... Nee, daar kan ik meteen eerlijk over zijn. Nee, rustig maar mensen. Dit is geen muzikaal meesterwerk. Dit is gewoon...
1: Ja, Bon Jovi.
0: Ja. Nou ja, precies dat. Dit is gewoon Bon Jovi.
1: Oh, serieus?
0: Ja, letterlijk. Oh, nee, ik dacht, ik vond het grappig, dus ik moet het gewoon een keertje doen. Nee. Nou ja, dan moet ik met de billen bloot. Nee, het is inderdaad gewoon Bon Jovi wat ik heb meegenomen, Koen. Het is natuurlijk een running joke hier dat alle slechte muziek is Bon Jovi of Dries Roelvink. Maar goed, Dries hebben we gehad, dus nu is Bon Jovi aan de buurt. Deze keer heb ik meegenomen Wanted, Dead or Alive. De nummer is ouder dan ik dacht. Dus ze is uit 86. En een feitje of een weetje is dat ik dus altijd dacht dat dit gekoppeld was, of eigenlijk het nummer was van de film Young Guns. Ik weet niet of je Young Guns nog kent van vroeger. Western, met allemaal van die...
1: Nee, op ja, dat zeg moment. Maar wel iets, maar net niet. Nee.
0: Oké, okay, nou, nee. het was een western film met Emilio Estevez en met allemaal jonge opkomende filmsterren op dat moment. En ik dacht dus dat dit nummer voor de film was gemaakt. Maar dat is helemaal niet waar, want die film is namelijk 2 jaar ouder. Die komt uit 88. Maar goed, je denkt dus meteen aan cowboys, aan paarden en het wilde westen. Dat is natuurlijk niet zo gek, want Jon Bon Jovi liet zich inderdaad inspireren door het beeld van een reizende cowboy. Maar eigenlijk gaat het nummer vooral over het leven van een muzikant die constant onderweg is. Het nummer werd geschreven door Jon Bon Jovi en Richie Sambora. En die laatste speelt natuurlijk inmiddels iconische 12-snarige gitaarpartij. En een leuk detail is dat Wanted Dead or Alive op het album Slippery When Wet stond. Maar afhankelijk helemaal niet bedoeld was als grote single. En toch groeide het uit als een van de bekendste Bon Jovi nummers. De titel kreeg later nog een leven, want de band gebruikte Wanted Dead or Alive jarenlang als een soort muzikaal visitekaartje tijdens de concerten. Dus het is een nummer over eindeloos onderweg zijn en ondertussen uitgroeien tot een rockster. Bon Jovi met Wanted Dead or Alive.

0: het was een zeer verrassende keuze, Martijn's muziekmoment. Het was Bon Jovi met Wanted Dead or Alive.
1: Ja, ik denk als jij gewoon mij van de hak gaat zetten, dan doe ik het andersom ook gewoon terug. Zo ben ik.
0: Dat is geen probleem. Hey, nou zit je al een tijdje een uur te luisteren naar Koen en Martijn. En we weten natuurlijk heel veel, maar we laten
1: sorry, ook... nou ben ik een recht gezicht. Gewoon zonder te lachen. Oké, zeg het nog een keertje.
0: We weten natuurlijk heel veel, maar we laten ook regelmatig blijken dat we ook heel veel dingen niet weten.
1: Ja.
0: Godzijdank hebben we af en toe hulp. Hulp. Sommige mensen hebben hulp van boven. Wij hebben gewoon hulp van een gele knop. Want onder de gele knop zit hij weer. En een hele goede avond, Michiel.
2: Goedenavond.
0: Kijk, daar ben je. Alle dingen die wij niet weten, die weet jij gelukkig wel.
2: Ja, nee, het is een blijvend eer, mannen, om af en toe eventjes een beetje structuur te brengen in de chaos. Dus,
1: Godzijdank.
2: Daar ben ik dan, zeker.
1: Of Michiel zei dank, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Nou ja, je moet maar eens even opzoeken wat de naam Michiel betekent.
0: Ik ga meteen aan het werk. Maar brand los, Michiel. Waar gaat het over hebben? Gaan we sport hebben?
2: Ook natuurlijk. We hebben zeker na de zomer heb ik jullie meegenomen in dat we een spectaculaire sportzomer hadden en nog gaande was. En we in de nadagen van deze sportzomer is ook de US Open bezig. Een van de grote tennistoernooien van de wereld. Tennis is toch een ondergeschoven kindje in Nederland, hoe gek het ook klinkt, terwijl het de twee na grootste sport is in Nederland. Dus na voetbal wordt hij het meest getennist door van jeugd tot senioren. De laatste keer, eigenlijk ook maar de enige keer dat er een Nederlander een Grand Slam gewonnen heeft, was 1996, Richard Krajicek. Dat hebben we allemaal als veertiger, dat mag je dan toch zeggen.
0: Zeker.
2: Voor het thema van het programma hebben we dat meegemaakt. Maar we hebben sporadische tennissers gehad die het goed deden, maar het blijkt altijd heel ingewikkeld om voor Nederlanders op het allerhoogste niveau mee te doen. Maar op dit moment hebben we Botik van de Zandschulp, die al wat langer aan de top staat, maar heel wisselend presteert. Dus de ene keer dan wint hij fantastische wedstrijden en de andere keer dan verliest hij van de meeste onbenullige speler, met alle respect gesproken. Maar op dit moment is hij doorgedrongen tot de kwartfinales. En dat is natuurlijk wel een zeer mooie prestatie en zeer knap gedaan. Dus voor de mensen die van tennis houden en sportief zijn in Amerika, Botik van de Zandschulp, die gaat dit weekend kwartfinales, de komende dagen de kwartfinale spelen. Dat zal wel een pittige strijd worden tegen Alexander Zverev, nummer 1 van de wereld. Ik denk hij zit er goed in. Dus ik denk dat het zomaar een spectaculair resultaat kan worden.
0: Ik vind het een lastige speler om naar te kijken. Misschien om die reden die jij net zei. Je weet nooit wat je krijgt. En ik zie hem ook nooit lachen.
2: Nee.
0: Hij is nooit vrolijk. Misschien is dat heel goed juist. Maar hij is nooit blij met een punt.
2: Ja, hij heeft ook altijd wel wat... Volgens mij heeft hij ook wel eens... zich wel eens uitgesproken over mentale problemen, demonen en dat soort lastige zaken. Het is natuurlijk erg moeilijk als topsporter.
0: Nee, zeker weten. Zeker weten.
2: En hij staat dus wat dat betreft ook niet bekend als de meest outgoing atleet.
0: Nee.
2: En daarom hele wisselende resultaten en daarmee dus ook niet structureel en meest bekend voor ons allemaal.
1: Maar goed, dat hoeft natuurlijk ook niet aan te liggen. Ik bedoel, Max Verstappen is ook niet echt de meest positieve kerel die ik ken.
2: Nee, maar als je Max Verstappen bijvoorbeeld in een interview ziet, dan maakt hij grapjes. Ja, hij kan wel eens de dolle met de pers, weet je wel. Dus dat zijn, die pakt het heel anders aan. En bij Botik merk je toch altijd dat er een bepaalde zware laag overheen zit. En dat is van de buitenkant, hè, want dat is wat wij zien.
0: Nee, zeker, zeker, zeker.
2: Maar ik heb hem, en daarom ben ik positief, ik heb hem van de week zien lachen in een interview. Hij speelt fantastisch goed, dus laten we kijken.
0: Ja, leuk. Ik gun het er van harte. Ik vind het natuurlijk super gaaf als het weer voor Nederland weer wat moois te halen valt.
1: Nou, en ik zou het ook wel schuin fijn vinden, want Nederland is wat dat betreft wel een beetje hypocriet. Dat Nederland onwijs achter de nieuwe speler of de nieuwe sport gaat staan op het moment dat er een succesvolle Nederlandse speler is.
0: Het is heel irritant. Ja, maar eigenlijk.
1: Ja. Dus ik hoop dat hij nu heel succesvol is en het daarmee het sportlandschap in Nederland qua journalistiek in ieder geval wat breder wordt.
0: Ja.
2: Kijk, dat is een mooi uitgangspunt. Zoals wij al vorige keer hebben besproken, het nieuwe seizoen van Beste Zangers is begonnen. Ik ben natuurlijk Martijn benieuwd of jij al gekeken hebt, want we hebben vorige keer ook daar met elkaar over gesproken hoe het concept helemaal werkt. Dus ik was natuurlijk even benieuwd of jullie er al helemaal in zitten.
1: Snap ik. Nou, ik kan je volmondig nee zeggen. Ik heb hier niet naar gekeken, hè. Spijt me ten eerste. Maar ik moet ook nog een andere bekentenis doen. Ik heb ook geen lineaire televisie meer thuis, dus het is voor mij ook heel lastig.
2: Nee, maar je kan dit ook gewoon...
0: Nee,
1: toch?
0: Dit is groot. Dit kan je gewoon terugkijken. Zelfs per liedje wat er gezongen is, kan je terugkijken.
1: Oh mijn god. Nou, misschien dat ik dat dan ooit een keer ga doen.
2: Nou,
0: ik heb wel gekeken. Ik afgelopen keer, Yves Berends, ik vond het echt heel leuk.
2: Ja, nee, het was erg leuk. En de eerste aflevering was stond Clouseau, het Belgische illustre duo, centraal. En afgelopen aflevering stond Yves Berends centraal. En ja, wat heel leuk blijft is dat er liedjes dus in een ander jasje gestoken worden, in een andere, op een andere manier, met een ander sausje neergezet worden. Een rapper die een volksliedje gaat zingen of een jazzzangeres die een nummer van Clouseau gaat zingen, waarvan we allemaal wel weten, hè, Clouseau, ook onze tijd. De knuffelrock-achtige nummers, ja, door een jazzzangeres gezongen. Ja, dat maakt wel dat het een interessant en leuk programma is. Er wordt af en toe nog wel kritisch gekeken naar... dat het soms misschien wat te veel op de emoties gespeeld wordt... en er wordt weer gehuild en al dat soort zaken. Maar ik vind wel dat we weer goed ingeslaagd zijn... om op een nieuwe manier bestaande muziek de wereld in te brengen... En het is absoluut de aanrader om op die manier eens met andere ogen naar dezelfde muziek te kijken.
0: Ja, en ik vind dat leuk. Ik hoor heel veel liedjes dan daar voor het eerst. En dan ben ik natuurlijk benieuwd hoe het origineel is. En dan dat zo programma is voor mij eigenlijk meer.
2: Ja, dat is absoluut zo. En er zitten nummers bij die we natuurlijk allemaal kennen.
0: Ja.
2: Die heel bekend zijn. Maar wat wel erg leuk is, is dat er ook ruimte is om... Soms kiezen ze eens een keer een wat minder bekend liedje van iemand, om daar wat moois mee te maken. Ja, en zo komen er ook weer nieuwe songs in beeld, wat eigenlijk een oud liedje is. Maar omdat het bijvoorbeeld ergens op een album stond, maar omdat toevallig die artiest dat een mooi liedje vond, of de betekenis of het verhaal van dat liedje mooi vindt, hebben ze daarvoor gekozen. Het hoeft niet altijd te zijn dat het ook een bekende hit is geweest.
0: Nee, precies. Nee, zeker. Leuk programma. Dus, Martijn, zeker, aanrader.
1: Ik hou hem in de gaten.
2: Heel goed. Hey, en dat is natuurlijk nu de belangrijke vraag die ik nog aan jullie heb. Vinden jullie nog dat wij naar het Songfestival moeten gaan?
0: Nou, het is toch al besloten? Tenminste, dit is niet helemaal waar, hè?
2: Nee, precies. Het is toch een open vraagstuk. Dus ik dacht, wellicht dat toch iets is voor de luisteraar. Misschien zouden ze... kunnen we een keertje...
0: Kunnen we een poltje maken? Dan laat me weten als je voor of tegen bent.
2: Precies. Afrotros, de vaste uitzender, heeft eigenlijk gezegd... Nou ja, wie wil het doen? Wij vanwege de perikelen met Israël en de deelname van Israël aan het Songfestival... willen wij daar voorlopig eigenlijk niet een rol in spelen. Dus de vraag is eigenlijk, ja, moeten ze dat doen? Moet een andere omroep dat gaan doen?
0: Maar ik wist niet dat die mogelijkheid daar was. En ik zag inderdaad dat de Afrotros dat niet ging doen. En toen stond er achter andere... zenders houden hun kaart nog tegen de borst. Dat ik dacht, oh, wacht eens eventjes. Is het dus mogelijk dat RTL4 zegt, wij willen het wel doen. Wij gaan erin.
2: Ja, dat is dus in theorie mogelijk. Ik denk dat is dan meteen weer... Ik weet daar niet genoeg van, moet ik zeggen. Maar of dat dan een commerciële partij dat dan mag overnemen... of dat het dan ook nog, of dat dat wel of niet kan... dat weet ik niet. Of dat iemand een partij moet zijn uit het omroepen.
0: Oh ja, precies.
2: Maar het is in ieder geval open. Het is een soort van stand in de mand. De bal is voor en we gaan het even kijken.
0: Ja, precies. Want dan krijg je natuurlijk gewoon zo meteen krijgen we op zoek naar... en dan krijgen we gewoon een jaarvullend talentenjachtshow... voor wie we gaan sturen naar... en dan eindigt die uiteindelijk gewoon op het Eurovisie Songfestival.
1: Dat is toch sowieso een briljant plan?
0: Ja, dat lijkt me ook. Dus ik dacht, nou, deze mogelijkheid die wordt... gegrepen, maar ik hoor er niks over.
1: Nee, maar als je nu gewoon de Voice hebt, maar dan voor het Songfestival...
0: De Voice of Europe wordt het gewoon dan. Ja. En vanuit Nederland, ja, het lijkt me ook. Maar we gaan het zien.
1: Ik ga nu John de Mol bellen.
2: Wij zijn er in één keer uit. We dienen het concept in en we kunnen.
0: Nou.
2: En wellicht kunnen we dat vanuit Harlem 150 ook een beetje uitzenden. Dus volgens mij kunnen we een aanmeldknop
1: op zetten. Alleen maken. Maar voordelen en mogelijkheden.
0: Martijn zit in de marketinghoek. Michiel, wij komen hierop terug. Ben jij toevallig druk de komend jaar?
1: En hoe is je zangstem?
2: Nou, ik denk dat... Laat mij maar jureren. Dan ben ik...
0: Oké. Nou ja, dan heb jij daar verstand van. Wij gaan op zoek.
1: Ik word misselijk in die stoel. Dat weet ik wel. Dus dat moeten we ook niet hebben.
0: Ik word misselijk in die stoel.
1: Ja. Die moet, als hij draait, dan kan je niet aan.
0: Nee, dat is waar. Dus boven de 40 gaat het stuk minder makkelijk.
1: Moet je hem twee handen vasthouden. Dat is heel moeilijk.
0: Hey Michiel, mag ik jou bedanken weer voor deze week?
2: Zeker. We spreken elkaar volgende week weer.
0: Oké, dan. Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Ja, dat ging bijna mis, hè, Martijn.
1: Nou, het is ook gewoon even zwaar, hebben we het nu, Koen.
0: Ja, een beetje wel.
1: Nou ja, je kan er licht erover doen.
0: Nee, doe ik niet.
1: Nee, ik wou net zeggen, dit is gewoon dit is voor niemand makkelijk.
0: Ja, mocht je denk ik, luisteren naar een fotoprogramma, dat is natuurlijk waar. Het zijn nou twee mannen van 40 die blij zijn dat ze eindelijk van huis zijn.
1: Oh.
0: Maar we krijgen het een beetje slecht nieuws te horen, want het is nu bijna 22:30. Dan weet je, dan komt er een crossover van Vrolijk Verder naar Haarlem Talent. Ik weet niet hoe het programma heet. Is het nou...
1: Maakt ook niet meer uit. Maakt het niet meer uit, Koen. Maak het nou niet moeilijker dan het is.
0: Nee.
1: Gewoon die pleister aftrekken.
0: Kijk, ik ga het heel, heel, heel snel zeggen. Dagmar zit na ons. Het doet ze al 3 weken. Het begint een beetje dat we een soort stroomlijn krijgen. Dat we elkaar begrijpen. Dat we elkaar een beetje snappen. En ze komt binnen en zegt, jongens, leuk jullie weer te zien. Ja. 1 ding.
1: Dit is de laatste keer.
0: Laatste keer.
2: Ja, sorry jongens. Het spijt me echt. Ja, het komt echt niet door jullie. Ik beloof het.
1: Ja, en nou alsof je het meent.
0: Oud. Nee, Dagmar gaat naar een andere avond. Dus ze gaat niet weg. Ze heeft nog steeds talent. Ja.
1: Zoveel talent dat ze er aan het begin van de week willen hebben. Ja. Dus ze denken van nou, trek jij die hele week
0: naar. Het halve werk. En Dagmar gaat dus naar de maandagavond.
2: De maandagavond. Wel van 11 tot 12.
0: Dat nog wel? Ja, je hebt niet meteen primetime gekregen?
2: Nee, het blijft 11 tot 12. Maar dat is prima.
0: Oké.
2: Het komt goed.
0: Nou... We hadden iets leuks bedacht met Dagmar. En dat gaan we ook gewoon doen. Alsof er niks aan de hand is.
1: Nee,
0: we zijn professionals. We gaan er gewoon over gaan door. Dagmar heeft een onwijs leuk programma. Zometeen te horen om 11 uur. En een van de items die ze heeft. Is dat ze de reviews gaat doornemen. Die ze gevonden heeft. Over iets in Haarlem.
1: Ja.
0: Wil je er meer over vertellen, Dagmar?
2: Ja, nou ja. Het is dus een plek in Haarlem en omstreken. En de luisteraar die kan raden. Wat voor plek het is. En hoeveel sterren het heeft. En jullie mogen de review van vorige week horen. Want dan heb ik ook een live reactie. Dat is ook wel leuk.
0: Dat is ook wel leuk.
2: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker.
2: Oké, komt-ie. De kroketten. Alsof de chef persoonlijk naar oma's keuken is gereisd om het geheim van de perfecte kroket te ontfutselen. De buitenkant was knapperig en goudbruin. Precies zoals het hoort. De binnenkant een romige ragout met precies de juiste balans van smaak en textuur. Het was alsof ik een hap nam van een stukje culinaire hemel. Ik overdrijf niet als ik zeg dat deze kroket een Michelinster verdient. Althans, binnen de categorie kantine kroketten.
0: Febo. Kan niet anders.
1: Ja.
0: Is er een Febo?
1: Of gewoon, nee, want ik herken het patroon nu een beetje. Het patroon is namelijk altijd, het gaat over iets en dan denk je dat het in deze hoek zit. Ja. Maar eigenlijk is het echt compleet anders. Dit is gewoon een sportkantine. Dit is gewoon de kantine van weet ik veel, Geel-Wit of zo.
2: Nee.
1: Nee, niet de sportkantine van Geel-Wit.
2: Nee, maar je gaat wel de goede richting. Het is het Spaarne Gasthuis Zuid.
0: Huh?
2: Ja, wow. Dat je dan een review schrijft, helemaal niet over het ziekenhuis, maar over de kroketten in de kantine.
0: Dit is waarschijnlijk iemand die heeft al 3 weken lang alleen maar ziekenhuisvoer gegeten.
2: Ja, die is al heel blij dat hij naar beneden iets mag.
0: En die mag die kroket eten. Dat is wel slim van ze.
2: Ja,
1: dat is top. Ik heb daar dus ook een keertje, omdat ik inderdaad in een soortgelijke situatie de lekkerste gevulde koek van mijn leven gegeten.
2: Serieus?
1: Ja.
2: Waarom heb je geen review geschreven? Dan heb ik er voor volgende week weer een.
1: Dat is waar. Ja, het is nu wel een beetje gedateerd, want dat was echt al 5, 6 jaar geleden. Maar wie weet.
2: Ja. Nou, weten we ook weer dat je daar naartoe moet voor hele lekkere kroketten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, maar is het ook zo als je gewoon wel niet 3 weken binnen hebt gezeten, zou ik maar zeggen? Dat is dan ook lekker? Was je op bezoek of lag je in het ziekenhuis?
2: Ja,
1: nee, ik was daar voor een onderzoek en ik mocht bepaalde dingen niet eten. Dus toen ik buiten kwam, toen had ik zoiets. Oh,
2: ja, die precies. Kroket, die kroket. Ja, ja, dat is ik snap het wel. Een beetje biased. Ja,
0: top. Beetje biased. Ja. Nou, het was leuk. Best leuk. Best leuk iets om te doen. Zou best leuk zijn elke week zouden doen. Dit.
1: Ja, dat zou echt geweldig zijn. Ja. Ik hoorde echt. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden.
0: Ja.
1: Ja, ook als mens word ik er beter van.
0: Maar.
2: Ik kan even inbellen om 22:30.
0: Kijk, godzijdank, we hebben het.
1: Mooi.
0: We hebben
1: live op de radio onder druk gezet. Lekker.

0: Emily Sandé met Next to Me. En Next to Me staat aan de ene kant Martijn en aan de andere kant Dagmar. Want het is zometeen 11 uur en dan neemt Dagmar het stokje over.
1: Ja, blijf vooral lekker luisteren.
0: Zeker weten. Hé, hey Martijn, wij gaan afsluiten. Wij gaan de studio voorbereiden.
2: Ja, even de raam openzetten.
0: Dagmar gewoon een leuke show kan maken. Goed voorbereid en wel. Dus, Martijn, wij trappen. Nee, wij sluiten hem af met de dead jokes.
2: Ja, lekker. Vind je altijd heerlijk. Heerlijk onderwerp.
0: Dead jokes, het zijn de foute grappen. Wij mogen ze maken. Wij zijn allebei vaders. En dan is het onze doel eigenlijk om onze kinderen een beetje voor lul te zetten.
2: Staat ik in mijn contract.
0: Ja, precies. Dus de foute grap heet dead jokes. En wij mogen er een paar maken. Wat hebben we bedacht? Martijn en ik gaan elkaar proberen aan het lachen te maken. We hebben natuurlijk ook Dagmar als scheidsrechter die ook meedoet. Een gniffeltje van Dagmar is ook genoeg om...
2: Nooit, hè?
0: We hebben vorige week. Nee, Martijn.
1: Vorige week was het een heel klein gniffertje, maar het is wel moeilijk.
0: We hadden hem.
2: Ja, wat zeggen. Dus, er komt een klein barstjes komen erin.
0: Maar we hebben wel, Dagmar die is wel onze scheidsrechter. Dus als het ons niet lukt om in 4 pogingen dus iemand aan het lachen te krijgen, dan heeft Dagmar iets voorbereid. En dan niet een grap, maar wel iets waarin ze laat merken dat wij ouder zijn dan we denken.
2: Nou, laten we eventjes de boel even op scherp zetten voor vanavond. Want dit is natuurlijk de laatste avond dat we Dagmar in ons midden hebben. Mm-hmm. Want zij verhuist dus naar de maandagavond. Mm-hmm. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar goed, dat kan je straks natuurlijk sturen naar de studio. 06-105-105-38.
0: Zeker.
2: Maar dat betekent dus dat we na de moppen...
0: Sowieso.
2: Oh,
0: oké.
2: Want anders hebben we natuurlijk dit nooit meer.
0: We gaan niet met reserve stoppen. Dat ben ik helemaal met je eens, Martijn.
2: Nee.
0: Maar eerst de dead jokes. Eerst de dead jokes, daarna
2: dus
0: Dagmar.
2: Je kan nu lachen zo vaak je wil.
1: Oké, is goed.
2: Je hoeft jou niet meer in te houden. Hè? Nu is het gewoon, dit is gewoon... Dit
0: we gaan,
2: is jouw
0: we gaan sowieso door.
2: Ja. Oké. Kom maar door.
0: Begin ik of niet?
2: Nee, ik begin wel. Okay. Dit is meer een raadseltje. Hoe verras je een blinde? Door de ontstopper rechtop in de wc te laten staan. Wacht niet.
0: Nee, snap ik.
2: Nee.
0: Wist je dat ambtenaren de snelste mensen ter wereld zijn? Ze zijn om 5 uur klaar met werk en om 4 uur al thuis.
2: Ja, dat snap ik. Dat is knap hoor. Hey, je raadt me nooit wat me net overkwam. Dus onderweg naar de studio kwam ik op een straat een man op een spijkerbed tegen. Dus ik vraag, bent u vaak hier?
0: Ja. Weet je waarom een ambtenaar nooit zakdoekjes gebruikt?
2: Nee.
0: Er staat tempo op.
1: Jongens, er is gewoon niet gelachen.
0: Wow. Dat wisten we.
2: We hebben er gewoon verdiend zelfs.
1: Ik ken het wel.
0: Godzijdank. Nou, Dagmar, aan jou de eer.
1: Oh my god, ik vind het een beetje spannend. Oké, ik heb 3 afkortingen voor jullie.
0: Drie afkortingen die gebruikt worden?
1: Het zijn studentenafkortingen. Ik denk dat sommige mensen gewoon ouder of jonger het ook wel gebruiken. Maar algemeen studentenafkortingen.
2: Oké,
1: de eerste. Spabo.
2: Een spabo.
0: Niks zeggen, wacht even.
1: Graven,
0: jongens, graven. Spabo. Biba is een bitterbal, dat weet ik. Maar een spabo is een...
2: Ik heb geen idee.
0: Nee.
2: Ik ben niet te oud voor.
0: Spabo.
2: Ik kom op een borrel uit, maar dat zal het niet zijn.
0: Spabekar, nee. Dus wat drink je met spa? Wat kan je mixen met spa?
2: Alles.
0: Ja, alles. Geen idee, zeg het maar.
1: Spaghetti bolognese.
0: Jezus! Spabo.
2: Gadver.
0: Ja.
2: Ik vind het nou meteen ook minder lekker klinken.
1: Toegankelijke maaltijd voor een student, toch?
0: Een spabootje.
1: Ja. Maar dan heb ik er nog eentje in dezelfde trant.
2: Eventjes één dingetje. Heb je dit zelf ooit wel eens gezegd? Of heeft iemand het wel eens tegen jou?
1: Ik heb het wel eens gehoord. Ik heb het zelf toch niet over mijn lippen kunnen verkrijgen tot nu. Maar ik heb het wel in de wandelgangen gehoord.
0: Ja,
2: iemand tegen jou zegt, kom bij mij thuis, ik heb een
1: spabootje.
0: Nee, maar het is spaghetti bolo. Dat is dan een beetje de mensen die dat dan net niet helemaal lekker uitspreken.
1: Pasta bolo kan
0: die ken ik wel. Maar pasta bolo ken ik ook al. Maar spabo is weer net even wat verder.
2: Ja.
0: Oké, leuk. Okay. Dankjewel. Neem je mee naar huis?
1: Ja. Itacru.
2: Itacru. Met een C of een K?
1: K.
2: Ja, dat is belangrijk.
1: Nee, dat snap ik.
0: Itacru.
1: Cru, ja.
2: Opnieuw dezelfde vraag. Heb jij dit ooit wel eens gezegd of heeft iemand dit ooit
1: gezegd? Nee, ik heb dit zelf nooit gezegd, maar ik zag er voorbij komen. Toen vond ik hem heel grappig.
2: Oké.
1: Maar nu ik het weet, ga ik het denk ik wel gebruiken, want het is best wel leuk eigenlijk.
2: Ik geef het nu al op. Ik heb 0 ruggengraat. Koen.
0: Ik weet het ook niet.
2: Nee, hè?
1: In dezelfde trant, Italiaanse kruiden.
0: Itacru?
1: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Mag ik de Itacru?
2: Ja.
0: Paas mij de Itacru even door.
2: Ik wou net zeggen, ik zou het eigenlijk in een zinsverband moeten vragen.
1: Ja.
2: Volgende keer.
1: Ja. Maar, oh ja, dat kan ook.
2: In een zinsverband.
0: Oh ja, het laatste dan. De eerste keer het woord.
1: Ja. Maar deze, volgens mij ken jij deze al. Maar dus hij is vooral voor Martijn. Ah. De Bopla. Doen we vanavond een Bopla?
2: Doen we vanavond een Bopla? Nou, het is de laatste keer, dus we moeten sowieso een Bopla doen. Want anders kan het niet meer. Wat is een Bopla?
0: Ik heb geen idee. Ja, ik weet hem.
2: Jij weet hem?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Vrijdagmiddag, biertje en een Bopla.
2: Een borrelplank.
1: Ja! Yeah! Yeah! Mooi.
0: Hey,
1: toch jong van geest.
0: Oké, dit was hem. Dit was Vrolijk Verder voor deze week. Zijn naam is Martijn.
2: Hier tegenover mij Koen.
0: Wij zijn er volgende week weer.
1: Wauw, jongens, ik ben niet dood, hè?
0: Sorry.
2: Wel voor ons. Nee.
0: Wel voor ons, ja. Nee, dus wij zijn er volgende week weer. Dagmar niet. Dagmar zit een dag eerder. En dat moet je lekker zelf weten.
2: Maandag.
0: Ik vond het leuk. Ik ga je missen. En tot de volgende keer.
2: Ja.
0: Wat er ook gebeurt, Martijn.
2: Vrolijk verder.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talent.
2: Je hoort zo George Ezra, maar eerst Elton John met Goodbye Yellow Brick Road.

Ja, goedenavond. Het is 10:55 en welkom bij het laatste uurtje van de dinsdag op Haarlem 105. Mijn naam is Dagmar en ik heb zo meteen weer een heel opvallende recensie voor je klaarstaan van een plek in Haarlem en omstreken. Aan jou dan de vraag over welke zaak dit gaat en hoeveel sterren de review heeft gekregen. Maar natuurlijk heb ik ook weer heerlijke nummers voor je klaarstaan het komende uur. Je hoort eerst George Ezra met Green Green Grass.

Ja, doe maar met één nacht alleen. Wat een lekker nummer blijft dat toch. En het is immers maar één keer dinsdag deze week. Dus dat betekent dat het zover tijd is voor de Haarlemse Review. Ik ga je zo een review voorlezen van een plek uit Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek het is. En ik zal je er alvast eentje geven waar je over na kunt denken. Komt-ie. De tieners kunnen wel mosjen en de outfits zijn on point. Ze moeten nog wel even leren applaudisseren. Nou, benieuwd naar welke plek dit is? Blijf dan vooral nog even lekker luisteren naar Haarlem 105 Talent. En dan krijg je zo na Kelly Lee met Sweetest Release een extra hint.

Ja, de Sweetest Release van Kelly Lee. En ik had je net al een review voorgelezen van een plek in Haarlem. En ik heb er nog eentje voor je. Als je net bent ingetuned, ik lees elke week een Haarlemse review voor. Of in Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden welke plek het is en hoeveel sterren het heeft. En ik heb er net al eentje gezegd, maar ik zal hem nog even herhalen. Komt-ie. De tieners kunnen wel mosjen en de outfits zijn on point. Ze moeten alleen nog wel even leren applaudisseren. En dan heb ik er nog eentje voor je, want ik snap dat dit een beetje cryptisch kan zijn. De tweede is, 2 kippen en een paard geslacht als, en dat als vegetariër. Aanrader. Nou, ik geef je wat om over na te denken. Dus eerst Jamilia met Superstar, daarna krijg je het antwoord.

Jamilia met Superstar. Je luistert op dit moment naar Haarlem 105 Talent. En we zijn bezig met de Haarlemse Review. Ik heb ze net al aan je voorgelezen. Ik zal het nog even snel herhalen. En dan krijg je ook gelijk het antwoord om je lijden te verlossen. Komt-ie. Of trouwens, ik zal het nog heel even snel herhalen wat het nou precies inhoudt. Het is een plek in Haarlem. Jij kan raden wat voor een plek het is. Het is een review die iemand heeft geschreven over deze plek. Het zijn er twee. En welke plek het is en hoeveel sterren het heeft. Komt-ie. De tieners kunnen wel mosjen en de outfits zijn on point. Ze moeten alleen nog wel even leren applaudisseren. 2. Twee kippen en een paard geslacht. En dat als vegetariër. Aanrader. Nou, toen ik dit las, dacht ik, jeetje, wat is hier precies aan de hand op deze plek? Geslacht en applaudisseren en mosje. Nou ja, dat is eigenlijk één ding. En dat is het slachthuis in Haarlem. Met allebei 5 sterren. Even als je dit nu hoort en je denkt, dacht maar, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Ik zal het even toelichten wat het slachthuis precies is. Wat tot begin 1900 een echt slachthuis is, daar komt dus de naam vandaan. Is het na jaren leegstaan omgebouwd naar een cultuurpodium en muziekcentrum met oefenruimtes en een café. Tragisch nieuws alleen voor onze reviewschrijvers. En als je een vaste fan bent van het slachthuis. Afgelopen week heeft de gemeente namelijk laten weten geen extra financiële steun meer te geven. Daarom is er nu een crowdfunding opgestart om 30.000 euro op te halen voor onder andere muzikanten, fotografen en de vormgevers van het slachthuis. Mocht je dit horen en denken, dit stukje erfgoed kan echt niet verloren gaan, dan kan je nog tot aankomende zondag doneren. En ik denk dat alle beetjes welkom zijn voor ze. Maar ja, het blijft altijd interessant, die reviews. Ik vind het ook interessant dat mensen reviews blijven schrijven. En ze zijn allemaal wel laaiend enthousiast met allemaal 5 sterren. Je hoort Gwen Stefani met The Sweet Escape.

Ja, Sarah Larsen met Lush Life. Echt een iconische comeback heeft zij eigenlijk wel gemaakt, Sarah Larsen. Vroeger luisterde ik eigenlijk altijd al naar dat nummer, Lush Life. En nu is het weer helemaal viraal gegaan. En dan luister ik het gewoon op een cd en opeens gaat het weer helemaal gek op TikTok. En wat nu ook weer helemaal viraal gaat, is Ilse de Lange. Met So Incredible, een hit uit 2008. En opeens hebben ze het allemaal opgepakt. En nou ja, ze is er zelf ook helemaal van ondersteboven. En ze vindt het zelf ook So Incredible, laat ze weten aan RTL Boulevard.

0: Ja, Ilse de Lange met So Incredible. Ik snap wel dat dit weer helemaal viraal gaat, dit nummer. Want je kan hier toch alleen maar op meedansen en zingen eigenlijk. Ja, ik geef ze helemaal gelijk, die mensen op TikTok. Zometeen. Bestaat dit echt in Haarlem? Een item die ik heb bedacht voor Haarlem Talent. En het kan jij als luisteraar kan je dan raden welke plek in Haarlem echt bestaat. Dan geef ik je 3 plekken in Haarlem. En 1 daarvan, helaas, is echt waar. En dat kan je zometeen raden. Maar eerst Rilan en de Bombardiers met Wanna Dance.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Dance.

Milan en de Bombardiers met Wanna Dance. We zijn bezig met bestaat dit echt in Haarlem? Ja, jij kan raden als luisteraar wat voor een plek er echt bestaat in Haarlem. En ik ga er 3 voorlezen en eentje daarvan is echt waar. Helaas, ik mocht willen dat ze allemaal bestonden, want ik vind ze allemaal weer heel leuk deze week. Maar eentje daarvan is helaas echt waar. En denk jij het goede antwoord te weten? Stuur dan via de studio WhatsApp door naar 06-105-105-38. En wie weet komt jouw goede antwoord erin. Oké, zit je klaar? Komt-ie. A. In de Zijlstraat zit een platenzaak met een platenspeler uit de jaren 50 die op zonne-energie werkt en automatisch stopt met draaien als de zon achter de wolken verdwijnt. B. Aan de rand van Heemstede staat een oud gemaal met de grootste stoommachine ter wereld. Antwoord C. Op het strand van Zandvoort staat een haringautomaat waar je dag en nacht verse haring uit de muur kunt pinnen. Ja, wat ik net al zei, eentje daarvan is echt waar, de andere twee niet. En denk je dus het goede antwoord te weten, stuur het naar 06-105-105-38. Maar eerst Tiger Lewis van Mad Mrs. Kisses. En dan krijg je daarna het goede antwoord.

0: over me.
1: Tiger Lewis met Mrs. Kisses. Ja, we zijn ondertussen bezig met bestaat dit echt in Haarlem? En leuk dat je ook luistert naar Haarlem 105. Bestaat dit echt in Haarlem? Ik heb net drie plekken in Haarlem voorgelezen die eventueel echt kunnen bestaan in Haarlem en omstreken. En één daarvan is helaas echt waar. Ik zal ze nog één keertje even snel voorlezen. En aan jou de vraag of het dus goed is, welke er goed is. A. In de Zijlstraat zit een platenzaak met een platenspeler uit de jaren 50 die op zonne-energie werkt en automatisch stopt met draaien als de zon achter de wolken verdwijnt. B. Aan de rand van Heemstede staat een oud gemaal met de grootste stoommachine van de wereld. En C. Op het strand van Zandvoort staat een haringautomaat waar je dag en nacht verse haring uit de muur kunt pinnen. Ja, en ik zei het net al, maar er is er helaas maar eentje waar. En het goede antwoord is antwoord B. Het gaat om het gemaal De Krukius. Met een cilinder van 3,5 meter doorsnede heeft dit gemaal dus officieel de allergrootste stoommachine ter wereld. Nou ja, ik had geen idee dat wij dat hier in de buurt hadden, maar het is dus echt waar. De grootste stoommachine ter wereld. En halverwege de 19e eeuw pompten ze hiermee in 3 jaar tijd het complete Haarlemmermeer droog. Vandaag de dag is het een museum geworden waarin de machine dus nog wel werkt, maar met vloeistofdrukwerk en niet meer met stoom helaas. Maar hij is er dus nog wel, dus mocht je hem nog willen zien, hij staat in het museum en je kan er elke dag van de week naartoe. Dus leuk uitje voor met je kinderen. En helaas geen platenzaak, platenspeler met zonne-energie en ook geen haringautomaat die je kunt pinnen. Ik weet dat er wel melkautomaten zijn en zo, maar nog geen visautomaat. Ik denk ook niet dat dat heel lang goed blijft. Maar misschien voor in de toekomst. Je hoort nu Ray met Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

Ja, Mike Posner met Cooler Than Me. Ja, ik weet niet of het aan jou ligt of het aan mij ligt, maar dit nummer, dat wil je toch eigenlijk gewoon vaak in de club horen. Ik hoor dit nummer nooit, dus ik dacht, weet je, ik zet het gewoon lekker een keer op de radio aan, want het is mijn show, dus ik kan doen wat ik wil. Voor verzoeknummers trouwens kan je altijd in de WhatsApp sturen naar 0600-505-38 en dan draai ik ze met alle liefde voor je. Dan ook nog even de weervoorspelling voor woensdag, nacht en morgen. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot een graad of 14. Morgen hangt er helaas wel weer wat regen op ons te wachten. Dus twijfel vooral niet met dat regenpak op de fiets in de ochtend. Rond een uur of drie stopt de regen gelukkig en wordt het maximaal 19 graden. Je hoort Bruno Mars met On My Soul.

Bruno Mars met On My Soul. Je luisterde naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar. En vanaf volgende week ben ik er elke maandagavond van 11 tot 12 uur. Niet meer op de dinsdagavond, dus knoop dat in je oren. Morgen van 7 tot 10 uur is Bob Eversen wel weer voor je met weer een kerstverse ochtendshow. Tot die tijd non-stop muziek, dus niet getreurd. Een hele fijne avond nog en tot volgende week maandag. Je hoort Queen van Another One Bites the Dust.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek

0: van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers...

0: medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarende zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: gevoel.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe.